0: Zondag 9 augustus komt Rivierenland Radio naar Arendonk. Tussen 12 uur en 7 uur zijn we te vinden aan Brug 6... op het gezellige terras van het koffiehuis. Kom een kijkje nemen achter de schermen. Maak kennis met het team van Rivierenland Radio... en geniet ondertussen van een heerlijk kopje koffie of iets anders lekkers.
1: We vinden het leuk om onze luisteraars en andere geïnteresseerden... persoonlijk te ontmoeten. Kom gezellig langs en beleef een middag samen met Rivierenland Radio. We zien je graag op zondag 9 augustus in Arendonk... vlak over de grens in België.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte kanaalparade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Bernhezen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Jan.
1: Zondag 9 augustus komt Rivierenland Radio naar Arendonk. Tussen 12 en 7 zijn we te vinden aan de brug 6... op het gezellige terras in het koffiehuis. Kom een kijkje nemen achter de schermen. Maak kennis met het team van Rivierenland Radio. En geniet ondertussen van een heerlijk kopje koffie of iets anders lekkers.
2: We vinden het leuk om onze luisteraars en andere geïnteresseerden persoonlijk te ontmoeten. Kom gezellig langs en beleef een middag samen met Rivierenland Radio. We zien je graag op zondag 9 augustus in Arendonk.

0: Zondag 9 augustus komt Rivierenland Radio naar Arendonk. Tussen 12 en 7 zijn we te vinden aan de brug 6... op het gezellige terras in het koffiehuis. Kom een kijkje nemen achter de schermen. Maak kennis met het team van Rivierenland Radio. En geniet ondertussen van een heerlijk kopje koffie of iets anders lekkers.
1: We vinden het leuk om onze luisteraars en andere geïnteresseerden persoonlijk te ontmoeten. Kom gezellig langs en beleef een middag samen met Rivierenland Radio. We zien je graag op zondag 9 augustus in Arendonk.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd. Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte Kanaalparade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Boekel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Canal Parade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte kanaalparade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
3: In Oorschot kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. In de afgelopen maand hebben Rusland en Oekraïne tientallen aanvallen uitgevoerd op havens, schepen en energieinfrastructuur rond de Zwarte Zee. Daarbij raakten onder meer graanexportfaciliteiten en olie- en gasinstallaties beschadigd. Beide landen beschuldigen elkaar ervan met de aanvallen de wereldwijde voedselvoorziening te verstoren. Volgens het Internationaal Energieagentschap drukken de Oekraïnse aanvallen de Russische olieproductie dit jaar met ongeveer 3%. De identiteit van de 13 inzittenden die zijn omgekomen bij de vliegtuigcrash in Peru is nog niet bekendgemaakt. Aan boord waren 11 Europese toeristen en 2 Peruaanse bemanningsleden. Het toestel was onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen, met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Peruaanse luchtvaartautoriteiten zijn inmiddels een onderzoek gestart. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol als maffialid Big Pussy, oftewel Salvatore Bonpensiero in de succesvolle serie The Sopranos. Pastore speelde daarnaast in films als Goodfellas en Carlito's Way. Hij had een kleine rol in Vlodder in Amerika. De acteur van Italiaanse afkomst speelde rollen in ruim 180 films en series. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Komende dinsdag vergaderen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de migrantencrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Dat spoedoverleg volgt op de massale oversteek vanuit Marokko afgelopen week. Italië is inmiddels begonnen met grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De meeste migranten die in Ceuta aankwamen zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft intussen een drijvende barrière in zee geplaatst om nieuwe massale overtochten te voorkomen. Dan nog het weer. Het blijft vandaag droog en zonnig. In Zuid-Limburg loopt de temperatuur vanmiddag op tot ongeveer 31 graden. Er waait een matige noordoostenwind. Vanavond blijft het nog lang warm. Komende nacht daalt de temperatuur in het zuiden niet verder dan zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, ik ben René. Ik luister langs de Maas naar Rivierenland Radio.

0: Het is droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en het waait bijna niet. In de ochtend schijnt de zon al direct volop, het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden en wordt het zomers tot tropisch warm met temperaturen van 25 graden in het Waddengebied tot mogelijk 31 in Limburg. De zwakke tot matige wind draait naar het noordoosten en kan in het zuidwestelijk kustgebied vrij krachtig worden. Morgenavond blijft het nog lang warm. Ook maandag en dinsdag houden we erg warm weer, daarna koelt het wat af. Op dinsdag kunnen er een paar flinke buien vallen, al dan niet met onweer, en de rest van de week valt er weinig neerslag. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met de gebeurtenissen van toen. Vandaag op 2 augustus. Op 2 augustus 1934 overleed president Paul van Hindenburg. Adolf Hitler voegde daarop de functies van president en rijkskanselier samen en noemde zich voortaan Führer. Hiermee kreeg hij de volledige macht in handen en deze gebeurtenis zou grote gevolgen hebben voor Europa en de rest van de wereld. Op 2 augustus 1945 kwam de conferentie van Potsdam ten einde. De geallieerde legers bespraken de toekomst van Europa na de Tweede Wereldoorlog. Er werden belangrijke afspraken gemaakt over Duitsland en de wederopbouw. De besluiten bepaalden jarenlang de politieke verhoudingen in Europa. Op 2 augustus 1973 brak brand uit in het vakantiecomplex Summerland op het eiland Man. 50 mensen kwamen daarbij om het leven en honderden raakten gewond. De ramp leidde tot strengere eisen voor brandveiligheid. Vooral in Groot-Brittannië maakte de tragedie veel indruk. Vandaag is de geboortedag van onder andere actrice Anne Gerhards, DJ en muzikant Arkraze, zanger en muzikant Wil Tura en jazzgitarist Richard Hallebeek. Ben jij ook jarig vandaag? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek

0: Zondag 9 augustus komt Rivierenland Radio naar Arendonk. Tussen 12 uur en 7 uur zijn we te vinden aan Brug 6... op het gezellige terras van het koffiehuis. Kom een kijkje nemen achter de schermen. Maak kennis met het team van Rivierenland Radio... en geniet ondertussen van een heerlijk kopje koffie of iets anders lekkers.
1: We vinden het leuk om onze luisteraars en andere geïnteresseerden... persoonlijk te ontmoeten. Kom gezellig langs en beleef een middag samen met Rivierenland Radio. We zien je graag op zondag 9 augustus in Arendonk... vlak over de grens in België.
2: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten? Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In de afgelopen maand hebben Rusland en Oekraïne tientallen aanvallen uitgevoerd op havens, schepen en energieinfrastructuur rond de Zwarte Zee. De identiteit van de 13e en zittendes die zijn omgekomen bij de vliegtuigcrash in Peru is nog niet bekendgemaakt. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol als maffialid Big Pussy, oftewel Salvatore Bonpensiero, in de succesvolle serie The Sopranos. Komende dinsdag vergaderen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de migrantencrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Het weer, het blijft vandaag droog en zonnig. In Zuid-Limburg loopt de temperatuur vanmiddag op tot ongeveer 31 graden. Er waait een matige noordoostenwind. Vandaag blijft het nog lang warm. Komende nacht daalt de temperatuur in het zuiden niet verder dan zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio. In Baarle-Nassau kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 8A.
5: We gaan de zomer tegemoet.
6: We gaan de zomer tegemoet met Rivierenland Radio.
0: Dolce Beringer met Break Your Heart.

0: Nederlands Radio Info.
1: Lake Dance Festival. Zaterdag 8 augustus de tweede editie op Aqua Best in Best bij Eindhoven. Festival staat bekend als een van de grootste zomerfestivals van Zuid-Nederland en combineert een strandlocaties met meerdere podia. Uiteenlopende muziekstijlen, ontspannen festivalsfeer. Bezoekers kunnen genieten van house, EDM, hardstyle, techno, urban en de quality pleasures, verdeeld over verschillende stages. Optredens onder andere van DJ's als RB App, Lester Jax, Mike Williams, Vice Stone, Dubvision, La Fuente, Benny Rodriguez en Dennis Quinn en Roog. Meer informatie vind je op lakedance.nl. Zaterdag 8 augustus, Aqua Best, Best.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
1: Zondag 9 augustus komt Rivierenland Radio naar Arendonk. Tussen 12 uur en 7 uur zijn we te vinden aan Brug 6... op het gezellige terras van het koffiehuis. Kom een kijkje nemen achter de schermen. Maak kennis met het team van Rivierenland Radio... en geniet ondertussen van een heerlijk kopje koffie of iets anders lekkers.
2: We vinden het leuk om onze luisteraars en andere geïnteresseerden... persoonlijk te ontmoeten. Kom gezellig langs en beleef een middag samen met Rivierenland Radio. We zien je graag op zondag 9 augustus in Arendonk... vlak over de grens in België.
3: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jos Daanstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. In de afgelopen maand hebben Rusland en Oekraïne tientallen aanvallen uitgevoerd op havens, schepen en energieinfrastructuur rond de Zwarte Zee. Daarbij raakten onder meer graanexportfaciliteiten en olie- en gasinstallaties beschadigd. Beide landen beschuldigen elkaar ervan met de aanvallen de wereldwijde voedselvoorziening te verstoren. Volgens het Internationaal Energieagentschap drukken de Oekraïnse aanvallen de Russische olieproductie dit jaar met ongeveer 3%. De identiteit van de 13 inzittenden die zijn omgekomen bij de vliegtuigcrash in Peru is nog niet bekendgemaakt. Aan boord waren 11 Europese toeristen en 2 Peruaanse bemanningsleden. Het toestel was onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen, met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Peruaanse luchtvaartautoriteiten zijn inmiddels een onderzoek gestart. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol als maffialid Big Pussy, oftewel Salvatore Bonpensiero in de succesvolle serie The Sopranos. Pastore speelde daarnaast in films als Goodfellas en Carlito's Way. Hij had een kleine rol in Vlodder in Amerika. De acteur van Italiaanse afkomst speelde rollen in ruim 180 films en series. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Komende dinsdag vergaderen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de migrantencrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Dat spoedoverleg volgt op de massale oversteek vanuit Marokko afgelopen week. Italië is inmiddels begonnen met grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De meeste migranten die in Ceuta aankwamen zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft intussen een drijvende barrière in zee geplaatst om nieuwe massale overtochten te voorkomen. Dan nog het weer. Het blijft vandaag droog en zonnig. In Zuid-Limburg loopt de temperatuur vanmiddag op tot ongeveer 31 graden. Er waait een matige noordoostenwind. Vanavond blijft het nog lang warm. Komende nacht daalt de temperatuur in het zuiden niet verder dan zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hi, dit is Mike en ik luister langs de Dommel in Eindhoven naar Rivierenland Radio.

Het blijft vandaag droog en zonnig. In Zuid-Limburg loopt de temperatuur vanmiddag op tot ongeveer 31 graden. Er waait een matige noordoostenwind. Vanavond blijft het nog lang warm. Komende nacht daalt de temperatuur in het zuiden niet verder dan zo'n 20 graden. Morgen wordt het nog warmer. In Zuid-Limburg kan het plaatselijk 36 graden worden en geldt code geel vanwege de hitte. Morgenavond is er kans op een regen- of onweersbui met windstoten. Dinsdag volgen mogelijk stevige onweersbuien. Daarna wordt het geleidelijk koeler. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met de gebeurtenissen van toen. Vandaag op 2 augustus. Op 2 augustus 1934 overleed president Paul van Hindenburg. Adolf Hitler voegde daarop de functies van president en rijkskanselier samen en noemde zich voortaan Führer. Hiermee kreeg hij de volledige macht in handen en deze gebeurtenis zou grote gevolgen hebben voor Europa en de rest van de wereld. Op 2 augustus 1945 kwam de conferentie van Potsdam ten einde. De geallieerde legers bespraken de toekomst van Europa na de Tweede Wereldoorlog. Er werden belangrijke afspraken gemaakt over Duitsland en de wederopbouw. De besluiten bepaalden jarenlang de politieke verhoudingen in Europa. Op 2 augustus 1973 brak brand uit in het vakantiecomplex Summerland op het eiland Man. 50 mensen kwamen daarbij om het leven en honderden raakten gewond. De ramp leidde tot strengere eisen voor brandveiligheid. Vooral in Groot-Brittannië maakte de tragedie veel indruk. Vandaag is de geboortedag van onder andere actrice Anne Gerhards, DJ en muzikant Arkaze, zanger en muzikant Wil Tura en jazzgitarist Richard Hallebeek. Ben jij ook jarig vandaag? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
1: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Dit is Jos Thuis met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In de afgelopen maand hebben Rusland en Oekraïne tientallen aanvallen uitgevoerd op havens, schepen en energieinfrastructuur rond de Zwarte Zee. De identiteit van de 13e en zittendes die zijn omgekomen bij de vliegtuigcrash in Peru is nog niet bekendgemaakt. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol als maffialid Big Pussy, oftewel Salvatore Bonpensiero, in de succesvolle serie The Sopranos. Komende dinsdag vergaderen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de migrantencrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Het weer, het blijft vandaag droog en zonnig. In Zuid-Limburg loopt de temperatuur vanmiddag op tot ongeveer 31 graden. Er waait een matige noordoostenwind. Vandaag blijft het nog lang warm. Komende nacht daalt de temperatuur in het zuiden niet verder dan zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
6: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
7: Hallo, ik ben Ries, ik woon langs Lek en ook ik luister naar Rivierenland Radio.

0: Vierenland Radio Info.
1: Van 7 tot op het 13 september staat Vught en omgeving in het teken van een van de grootste sportevenementen ter wereld, de Solheim Cup. Op Bernardus Golf in Kromvoort, gemeente Vught, komen de beste vrouwelijke golfsters van Europa en de Verenigde Staten samen voor een unieke strijd tussen twee continenten. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat Nederland gastland is van deze prestigieuze toernooi. De officiële Solheim Cup wedstrijden worden gespeeld van 11 tot en 13 september. De dagen daarvoor, 7 en 8 september, vindt het Ping Junior Solheim Cup plaats. Waardoor een volledige golfweek ontstaat met topsport, entertainment en internationale aandacht. Nogmaals, van 7 tot en met 13 september, de Solheim Cup in Vught.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: 24 uur per dag. Prettig gezelschap met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio.
0: Rivierenland.

0: Nederland Radio.
1: De hele zomer lang.
0: De hele zomer lang.
1: Met de beste hits voor jong en oud.
2: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
0: 24 uur per dag. Prettig gezelschap. Met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio. Via DAB+, internet en de app.
0: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
2: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken?
0: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: flessenpost@rivierenlandradio.nl.
3: Vier nog één keer met mij de zomer.
4: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op vrijdag 18 september Bluff, Sommieux en Chef Special. Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
5: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
6: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
7: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
6: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Jos Daanstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. President Trump heeft de geplande aanval op Iran voorlopig afgeblazen. Volgens Trump voegen Iran en andere landen in het Midden-Oosten om uitstel, zodat onderhandelingen over de straat van Hormuz en het Iraanse nucleaire programma een kans krijgen. De VS stonden naar eigen zeggen militair klaar. Ook Israël zou het besluit steunen. Eerder was gemeld dat de VS en Israël aanvallen overwogen op onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales. AI-systemen die rechtstreeks met mensen communiceren moeten voortaan duidelijk melden dat geen mens aan het woord is. De Europese transparantieregels gelden onder meer voor chatbots, AI-telefonisten en volledig door kunstmatige intelligentie gemaakte beelden en reclames. Nieuwe toepassingen moeten vanaf september direct aan de eisen voldoen. Bestaande systemen krijgen tot 2 december de tijd voor aanpassingen. De autoriteit persoonsgegevens houdt in Nederland toezicht op naleving van de regels. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met gele en blauwe graffiti. Er zijn verschillende teksten en een doodshoofd aangebracht. Wanneer dat is gebeurd en wie ervoor verantwoordelijk is, is nog niet bekend. Over een motief bestaat nog geen duidelijkheid. De politie heeft het gebied rond het monument met lint afgezet en doet onderzoek. Agenten waren vanochtend bij het monument aanwezig. De politie heeft nog geen aanvullende informatie gegeven. De afgelopen maand hebben Rusland en Oekraïne tientallen aanvallen uitgevoerd op havens, schepen en energieinfrastructuur rond de Zwarte Zee. Daarbij raakten onder meer graanexportfaciliteiten en olie- en gasinstallaties beschadigd. Beide landen beschuldigen elkaar ervan met de aanvallen de wereldwijde voedselvoorziening te verstoren. Volgens het Internationaal Energieagentschap drukken de Oekraïnse aanvallen de Russische olieproductie dit jaar met ongeveer 3%. Dan nog het weer, droog en zonnig met maximum temperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, mijn naam is Martin Willems en ik luister langs het Maxima-kanaal hier in Rosmalen naar Rivierenland Radio. Ik wens iedereen nog een fijne dag en veel luisterplezier.

Het blijft vandaag droog en zonnig. In Zuid-Limburg loopt de temperatuur vanmiddag op tot ongeveer 31 graden. Er waait een matige noordoostenwind. Vanavond blijft het nog lang warm. Komende nacht daalt de temperatuur in het zuiden niet verder dan zo'n 20 graden. Morgen wordt het nog warmer. In Zuid-Limburg kan het plaatselijk 36 graden worden en geldt code geel vanwege de hitte. Morgenavond is er kans op een regen- of onweersbui met windstoten.

0: Dinsdag volgen mogelijk stevige onweersbuien. Daarna wordt het geleidelijk koeler. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met de gebeurtenissen van toen. Vandaag op 2 augustus. Op 2 augustus 1934 overleed president Paul van Hindenburg. Adolf Hitler voegde daarop de functies van president en rijkskanselier samen en noemde zich voortaan Führer. Hiermee kreeg hij de volledige macht in handen en deze gebeurtenis zou grote gevolgen hebben voor Europa en de rest van de wereld. Op 2 augustus 1945 kwam de conferentie van Potsdam ten einde. De geallieerde legers bespraken de toekomst van Europa na de Tweede Wereldoorlog. Er werden belangrijke afspraken gemaakt over Duitsland en de wederopbouw. De besluiten bepaalden jarenlang de politieke verhoudingen in Europa. Op 2 augustus 1973 brak brand uit in het vakantiecomplex Summerland op het eiland Man. 50 mensen kwamen daarbij om het leven en honderden raakten gewond. De ramp leidde tot strengere eisen voor brandveiligheid. Vooral in Groot-Brittannië maakte de tragedie veel indruk. Vandaag is de geboortedag van onder andere actrice Anne Gerhard, DJ en muzikant Arkase, zanger en muzikant Wil Tura en jazzgitarist Richard Hallebeek. Ben jij ook jarig vandaag? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speaker stroomt.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Jos Thuijstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. President Trump heeft de geplande aanval op Iran voorlopig afgeblazen. Volgens Trump voegen Iran en andere landen in het Midden-Oosten om uitstel. AI-systemen die rechtstreeks met mensen communiceren moeten voortaan duidelijk melden dat geen mens aan het woord is. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met gele en blauwe graffiti. In de afgelopen maand hebben Rusland en Oekraïne tientallen aanvallen uitgevoerd op havens, schepen en energieinfrastructuur rond de Zwarte Zee. Daarbij raakten onder meer graanexportfaciliteiten en olie- en gasinstallaties beschadigd. Het weer droog en zonnig met maximum temperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 in het zuiden en een matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Bergijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
5: We gaan de zomer tegemoet.
6: We gaan de zomer tegemoet. Met Rivierenland Radio.
4: Doeltje Beringer met Break Your

0: Rivierenland Radio Info.
1: Zondag 9 augustus komt Rivierenland Radio naar Arendonk. Tussen 12 en 7 zijn we te vinden aan de brug 6 op het gezellige terras van het koffiehuis. Kom een kijkje nemen achter de schermen. Maak kennis met het team van Rivierenland Radio. En geniet ondertussen van een hele kopje koffie of iets anders lekkers. We vinden het leuk om onze luisteraars en andere geïnteresseerden persoonlijk te ontmoeten. Kom gezellig langs en beleef een middag samen met Rivierenland Radio. We zien je graag op zondag 9 augustus in Arendonk. Vlak over de grens in België.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio.
1: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn volgens de lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. De aanvallen volgden 2 dagen nadat Hamas instemde met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Israël heeft nog niet officieel op dat plan gereageerd, maar het leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben bestookt. Ook zouden er in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn gevonden. Bij een explosie in restaurant Balzi Rossi in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en 21 anderen gewond geraakt. Volgens Russische autoriteiten ging het om een geïmproviseerd explosief dat door een vrouw naar binnen werd gesmokkeld. Toen een bewaker haar de toegang weigerde, zou de bom zijn ontploft. De vrouw, de bewaker en een vaste gast kwamen om. Onbevestigd zijn berichten dat een hoge Russische militair in het restaurant zijn verjaardag vierde. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Avas Live in Amsterdam. De Amerikaanse zangeres verscheen rond 2:30 op het podium, bijna een uur later dan gepland. Haar optreden duurde ongeveer een half uur. In die tijd bracht ze ongeveer 7 nummers ten gehore. Het publiek kreeg bovendien een onverwacht gastoptreden van Kylie Minogue. De Australische zangeres kwam tijdens de show van Madonna het podium op. President Trump heeft de geplande aanval op Iran voorlopig afgeblazen. Volgens Trump voegen Iran en andere landen in het Midden-Oosten om uitstel, zodat onderhandelingen over de straat van Hormuz en het Iraanse nucleaire programma een kans krijgen. De VS stonden naar eigen zeggen militair klaar. Ook Israël zou het besluit steunen. Eerder was gemeld dat de VS en Israël aanvallen overwogen op onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales. Dan nog het weer, droog en zonnig met maximum temperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Zegt u zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hi, dit is Dena en ik luister langs de Maas in Rotterdam naar Rivierenland Radio.

0: Het blijft vandaag droog en zonnig. In Zuid-Limburg loopt de temperatuur vanmiddag op tot ongeveer 31 graden. Er waait een matige noordoostenwind. Vanavond blijft het nog lang warm. Komende nacht daalt de temperatuur in het zuiden niet verder dan zo'n 20 graden. Morgen wordt het nog warmer. In Zuid-Limburg kan het plaatselijk 36 graden worden en geldt code geel vanwege de hitte. Morgenavond is er kans op een regen- of onweersbui met windstoten. Dinsdag volgen mogelijk stevige onweersbuien. Daarna wordt het geleidelijk koeler. Tot zover het weer van het radionieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met de gebeurtenissen van toen. Vandaag op 2 augustus. Op 2 augustus 1934 overleed president Paul van Hindenburg. Adolf Hitler voegde daarop de functies van president en rijkskanselier samen en noemde zich voortaan Führer. Hiermee kreeg hij de volledige macht in handen en deze gebeurtenis zou grote gevolgen hebben voor Europa en de rest van de wereld. Op 2 augustus 1945 kwam de conferentie van Potsdam ten einde. De geallieerde legers bespraken de toekomst van Europa na de Tweede Wereldoorlog. Er werden belangrijke afspraken gemaakt over Duitsland en de wederopbouw. De besluiten bepaalden jarenlang de politieke verhoudingen in Europa. Op 2 augustus 1973 brak brand uit in het vakantiecomplex Summerland op het eiland Man. 50 mensen kwamen daarbij om het leven en honderden raakten gewond. De ramp leidde tot strengere eisen voor brandveiligheid. Vooral in Groot-Brittannië maakte de tragedie veel indruk. Vandaag is de geboortedag van onder andere actrice Anne Gerhards, DJ en muzikant Arkaze, zanger en muzikant Wil Tura en jazzgitarist Richard Hallebeek. Ben jij ook jarig vandaag? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt. Oh.

0: Zondag 9 augustus komt Rivierenland Radio naar Arendonk. Tussen 12 en 7 zijn we te vinden aan de brug 6... op het gezellige terras in het koffiehuis. Kom een kijkje nemen achter de schermen. Maak kennis met het team van Rivierenland Radio. En geniet ondertussen van een heerlijk kopje koffie of iets anders lekkers.
1: We vinden het leuk om onze luisteraars en andere geïnteresseerden persoonlijk te ontmoeten. Kom gezellig langs en beleef een middag samen met Rivierenland Radio. We zien je graag op zondag 9 augustus in Arendonk.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Dit is Jos Thuis met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn volgens de lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. Bij een explosie in restaurant Baltsi Rossi in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en 21 anderen gewond geraakt. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Avas Live in Amsterdam. President Trump heeft de geplande aanval op Iran voorlopig afgeblazen. Volgens Trump vroegen Iran en andere landen in het Midden-Oosten om uitstel. Het weer droog en zonnig met maximum temperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 in het zuiden en een matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
8: Hallo, mijn naam is Michael. Ik luister altijd langs de Kleine Dobbel naar Rivierenland Radio.

0: Bierenland Radio Info.
1: Het beursseizoen komt er weer aan. Dat betekent bijvoorbeeld van donderdag 3 september... tot op het zaterdag 5 september... dat Den Bosch weer volledig in het teken staat van creativiteit. Tijdens de knotsgekke hobby- en kaartendagen in de Brabanthallen. Die dagenlang verandert het beurscomplex in een kleurrijke wereld vol papierkunst, stempels, diamond painting, scrapbooking, handlettering, mixed media, kralen, verf en talloze andere creatieve hobby's. Dus dagelijks geopend van 9:30 tot 16:30. Meer informatie knotsgekkehobbydagen.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Zondag 9 augustus komt Rivierenland Radio naar Arendonk. Tussen 12 en 7 zijn we te vinden aan de brug 6... op het gezellige terras in het koffiehuis. Kom een kijkje nemen achter de schermen. Maak kennis met het team van Rivierenland Radio. En geniet ondertussen van een heerlijk kopje koffie of iets anders lekkers.
1: We vinden het leuk om onze luisteraars en andere geïnteresseerden persoonlijk te ontmoeten. Kom gezellig langs en beleef een middag samen met Rivierenland Radio. We zien je graag op zondag 9 augustus in Arendonk.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. Opnieuw is het Nationaal Monument op de Amsterdamse Dam beklad. Het is de derde keer in een jaar tijd. Vorig jaar augustus schreef een man tijdens een pro-Palestijns protest met rode verf Never Again Is Now op het monument. Hij hoefde alleen de kosten voor het schoonmaken te betalen. Op dodenherdenking werd met rode verf het woord genocide op het monument geschreven. Nu gaat het om teksten als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up. Onderaan staat ook nog Pride Bring People. De politie heeft twee verdachten opgepakt. Een man van 27 uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool. Vanmorgen vroeg zijn in het Amsterdams westelijk havengebied 7 caravans door een brand verwoest. De caravans stonden op caravanpark Het Landje, waar met toestemming van de gemeente zo'n 40 mensen in caravans, huisjes en woonwagens wonen. Het vuur verspreidde zich snel. Het terrein werd ontruimd en er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer denkt nog enkele uren nodig te hebben om de brand na te blussen. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is op dit moment onduidelijk. Gisteren hebben vakantiegangers bij de grensovergang Bajakovo tussen Kroatië en Servië urenlang moeten wachten. De buitentemperatuur was 35 graden en de wachttijd bedroeg rond de 8 uur. De file ontstond aan de kant van Servië voor het verkeer dat naar Kroatië wilde reizen. Servië is geen lid van de Europese Unie en vooral in de zomer kunnen de wachttijden bij de grensovergang fors oplopen. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn volgens de lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. De aanvallen volgden 2 dagen nadat Hamas instemde met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Israël heeft nog niet officieel op dat plan gereageerd, maar het leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben bestookt. Ook zouden er in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn gevonden. Het weer droog en zonnig met maximumtemperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden en een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cube-veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Ans. Ik luister naar Rivierenland Radio vanuit Zutphen aan de IJssel.

The Fine Young Cannibals met She Drives Me Crazy. Het nummer werd destijds opgenomen in de Paisley Park Studios in Minnesota. Die ken je ongetwijfeld van Prince. En van de videoclip waren destijds 2 officiële exemplaren. De bekendste, met de opvallende choreografie en de surrealistische beelden, werd destijds genomineerd voor meerdere MTV Video Music Awards. Nou, je kunt je vast nog herinneren dat we allemaal aan de buis gekluisterd waren voor MTV video's. En ook de clips op TMF, die deden het goed bij alle jongeren van destijds, hè, die nu wat ouder zijn. Anyway, hartelijk welkom bij Rivierenland in de Morgen. Normaal gesproken René in de Morgen. René is op vakantie. Stefan is jouw invaller, oftewel jouw tijdelijke uitzendkracht, vandaag tussen 10 en 12. En ik geef je alvast het WhatsApp-nummer van de studio voor jouw favoriete plaat. Dat is 06 44 43 77 99. Straks Rob de Nijs, Helene Fisher en Emma Heesters. Nu de Maisonettes met Heartache Avenue.

Mezzonettes met Heartache Avenue. Het was de enige hit destijds, in 1982, van deze band. Het WhatsApp-nummer is 06-44-43-77-99 voor jouw favoriete plaat. Nu een verzoek van Peter Kraaienbrink. Speciaal voor Saskia van Loon uit Veldhoven. Hier zijn de Beatles met...

0: Rivierenland Radio Info.
1: Zondag 9 augustus komt Rivierenland Radio naar Arendonk. Tussen 12 en 7 zijn we te vinden aan de brug 6 op het gezellige terras van het koffiehuis. Kom een kijkje nemen achter de schermen. Maak kennis met het team van Rivierenland Radio. En geniet ondertussen van een hele kopje koffie of iets anders lekkers. We vinden het leuk om onze luisteraars en andere geïnteresseerden persoonlijk te ontmoeten. Kom gezellig langs en beleef een middag samen met Rivierenland Radio. We zien je graag op zondag 9 augustus in Arendonk. Vlak over de grens in België.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Rob de Nijs, zondag 1980, een bescheiden hit. Vorig jaar overleden Rob de Nijs, 82 jaar oud was hij. Ziekte van Parkinson had hij al jarenlang onder de leden. Maar we blijven regelmatig muziek draaien van de beste man. Prachtige hits, prachtige platen heeft hij gemaakt. Je hoort ze allemaal voorbij komen hier bij Rivierenland Radio. We zijn trouwens op 8 augustus aanstaande bij Koffiehuis Brug 6 in Arendonk. Dat is in België. En jij kunt dan kennis komen maken met de medewerkers en presentatoren van het radiostation. En ook een kijkje nemen achter de schermen. We zijn er vanaf 12 uur tot 7 uur in de avond. Locatie is Koffiehuis Brug 6 in Arendonk in België. Net over de grens, stukje rijden, maar het is de moeite waard, dat beloof ik je. Straks No Mercy, When I Die. Maar nu eerst Davina Michelle, My Own.

Een ontzettend zoetsappige plaat, No Mercy When I Die. Over liefde die zelfs na de dood blijft voortbestaan. Prachtige teksten. 1996 cover was origineel trouwens van The Real Milli Vanilli. Ja, het past er ook wel een beetje bij. 1991 was dat trouwens. Zometeen de headlines met het laatste nieuws. Maar nu eerst Helene Fischer. Hoi de nacht.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet van Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
7: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Rivierenland Radio Headlines.
9: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Opnieuw is het Nationaal Monument op de Amsterdamse Dam beklad. Het is de 3e keer in een jaar tijd. De politie heeft 2 verdachten opgepakt. Een man van 27 uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool. Vanmorgen vroeg zijn in het Amsterdams westelijk havengebied 7 caravans door een brand verwoest. Het vuur verspreidde zich snel. Het terrein werd ontruimd en er zijn geen gewonden gevallen. Gisteren hebben vakantiegangers bij de grensovergang Bajakovo tussen Kroatië en Servië urenlang moeten wachten. De buitentemperatuur was 35 graden en de wachttijd bedroeg rond de 8 uur. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn volgens de lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. Het weer droog en zonnig met maximumtemperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden en een matige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
10: Rivierenland Radio.
11: Rivierenland Radio.
12: In Gelderop kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

Live Garrett, I Was Made for Dancing, 1978 alweer. Kwam trouwens van het album Feel the Need. De man was trouwens een echt tieneridool, mocht je dat gemist hebben. Want hij was naast zanger ook acteur, onder andere in een populaire tv-serie, Wonder Woman. Het keerpunt was echter een auto-ongeluk en een vriend die raakte daarbij blijvend verlamd. En dat in combinatie met gebruik van drugs heeft grote invloed gehad op de verdere carrière van Live Garrett. Nu Cleopatra en Cleopatra Stream. Hey!

Foreigner. En dat was Yesterday. Het was 1985. Prachtig nummer geschreven door Mick Jones en Lou Gramm. Welke is mooier, vraag ik me af. I Want to Know What Love Is of That Was Yesterday. De twee grootste hits volgens mij van Foreigner. En ik vraag me echt af, wat is nou mooier? Ik denk deze, eerlijk gezegd. Straks de tweede uur van Rivierenland in de morgen. Vandaag zonder René, met Stefan. Nu Erasure met Voulez-vous.

0: Rijnland Radio Info.
1: Het Solex Race Festival deze week vindt plaats op het festivalterrein aan de Meerstraat. Gedurende 4 dagen eind augustus een mix van motorsport, muziek en een dorpsfeest. Het evenement draait om een bekende 24 uur Solex race, waarbij teams met opgevoerde Solex dag en nacht racen. Afgewisseld met een groot festivalprogramma met podia, foodtrucks en een kermisachtige sfeer. Het terrein verandert tijdens het weekend in een drukbezocht festivaldorp, waar bezoekers uit de hele regio samenkomen voor live muziek, feestacts en randactiviteiten. Wacht onder andere optredens van Asbest, Baby Blue, de Beat Crooks, maar ook de Palomas, Danny Christian, DJ Onslow, Even Serieus, Fisherman, Vlogging Molly en vele, vele anderen, zoals Henk Wijngaard, K3, maar ook Marcel V en onder andere Mental Tio, PC Experience en Rowan Hazen. Dat allemaal dus op Solex Race 2026 in Heeswijk-Dinter-Brabant. Van 27 tot op 30 augustus aanstaande.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: die van jou.
1: De altijd vrolijke Emma Heesters met Hartenbreker. Met deze zomerse temperaturen past dat er prima bij, wat mij betreft. Dit vrolijke deuntje. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio met een plaat uit Duitsland die ondanks de titel in Japan zelf nooit een grote hit is geweest. De uitdrukking Big in Japan groeide later juist uit tot een bekende Engelse uitdrukking voor iemand die ergens anders succes heeft dan in eigen land. Hier is

0: zomer.
1: Dit is jouw zomer met Rivierenland Radio.
0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Rivierenland Radio.
3: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
2: Adverteren op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
3: Goedemorgen, dit is het nieuws van 11 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. Volgens de politie in Amsterdam zijn er geen grote incidenten geweest tijdens de Kennel Parade en de verschillende Pride-feesten gisteren. Er waren een paar protesten van pro-Palestina-demonstranten waar de politie aan te pas moest komen. Daarbij werd één persoon opgepakt. Er werd wel een gebouw van ING Private Banking met rode verf beklad en ook werd een boot van Deutsche Bank bespoten. Demonstranten probeerden verder met hangladders bij een brug boten tegen te houden. De politie ter water heeft de activisten verwijderd. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing van de brandweer Edwin Kok zegt dat ondanks dat het kurkdroog in Nederland is, er de afgelopen weken geen grote natuurbranden zijn geweest. Maar als de wind draait kan dat veranderen, waarschuwt hij. De risico's blijven bestaan zolang het wekenlang niet regent. In het voorjaar waren er verschillende grote branden, onder andere in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. De omstandigheden zijn nu beter. Opnieuw is het Nationaal Monument op de Amsterdamse Dam beklad. Het is de derde keer in een jaar tijd. Vorig jaar augustus schreef een man tijdens een pro-Palestijns protest met rode verf "Never again is now" op het monument. Op dodenherdenking werd met rode verf het woord genocide op het monument geschreven. Voor de bekladding van gisteren zijn twee verdachten opgepakt. Een man van 27 uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool. Het gebied rond het Nationaal Monument is afgezet. Het waterpeil van de rivier de Donau is fors gedaald en daarom heeft Hongarije de kerncentrale stilgelegd. Een hittegolf heeft het land in zijn greep. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de centrale helemaal werd uitgezet. Eerder werd de capaciteit al verminderd en riep de Hongaarse premier Peter Magyar de burgers en industrieën op om zuinig met stroom om te springen. De Slowaakse premier Robert Fico heeft Hongarije hulp aangeboden bij de stroomvoorziening. In Slowakije draaien de twee kerncentrales wel. Het weer droog en zonnig met maximumtemperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden en een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
5: Rivierenland Radio.
6: In Os kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

UB40 can't help falling in love. Welkom bij Rivierenland in de Morgen. Normaal gesproken René in de Morgen, maar zoals je weet, René is op vakantie. En ik mag hem vervangen tot 12 uur vandaag. Mijn naam is Stefan van Roosmalen. Straks muziek van Shalimar, Agda en de Munnik. En ik zie ook nog U2 in de platenkoffer zitten. Nu die grote hit van Pink, Just Give Me a Reason.

Je hoorde Pink met Just Give Me a Reason. Een nummer 1 hit in meer dan 20 landen was dat. En ook de videoclip die was rete succesvol. Meer dan 1,7 miljard keer weergegeven op YouTube. Dus kun je nagaan. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio, het WhatsApp-nummer voor jouw favoriete plaat. 06 44 43 77 99. Nu Bruno Mars, Risk It All.

0: Brabant Radio Info.
1: De Brabantse dag vindt weer plaats op zondag 30 augustus dit jaar in Hezen. De 67e editie in het bijzondere cultuurfestival. Het evenement staat bekend als de grootste theaterparade van het jaar, waarbij indrukwekkende huishoge praalwagens door het centrum van Hezen trekken. 16 wagenbouwgroepen presenteren hun creaties, ondersteund door ruim 2000 acteurs, muzikanten en vrijwilligers die historische verhalen uit het voormalige hertogdom Brabant tot leven brengen. Het centrale thema dit jaar is Alles uit de kast. Festivalterrein gaat om 11 uur open. De theaterparade zelf start om 2:30. Brabantsedag.nl. Meer informatie of tickets.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Shalamar en I Can Make You Feel Good. Jeffrey Daniel, een van de leden van de band is dat, was een uitzonderlijke danser. En dat is de persoon, ik weet niet of je het weet, ik denk het niet, maar ik ga het je uitleggen. Dat was de persoon die de backslide introduceerde. En dat dansje dat werd later door niemand minder dan Michael Jackson wereldberoemd gemaakt als de Moonwalk. Dus onthoud die naam, Jeffrey Daniel, als lid van Shalamar. Ja, je zou het niet denken, maar het is echt waar. Nu muziek van Agda en de Munnik, Mis ik mij. Kwam

Shepherd, Learning to Fly. Rivierenland Radio is op zondag 9 augustus aanstaande bij Koffiehuis Brug 6 in Arendonk in België. En jij kunt daar komen kennismaken met de medewerkers en presentatoren van het radiostation. En ook een kijkje nemen achter de schermen. En dat kan van 12 uur in de middag tot 7 uur 's avonds. Locatie is Koffiehuis Brug 6 in Arendonk. Ik zei het al, het is in België, net over de grens. Stukje rijden, leuke rit. En het is de moeite waard om daar te komen kijken. Want ook voor een lekker hapje en drankje ben je bij Brug 6 volgens mij aan het goede adres. Het WhatsApp-nummer is trouwens gebruikt door John van den Heuvel uit Helmond. En hij vroeg ons om de allermooiste plaat van U2 te draaien. Hier is The Unforgettable Fire.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Volgens de politie in Amsterdam zijn er geen grote incidenten geweest tijdens de Kennel Parade en de verschillende Pridefeesten gisteren. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing van de brandweer Edwin Kok zegt dat ondanks dat het kurkdroog in Nederland is, er de afgelopen weken geen grote natuurbranden zijn geweest. Maar als de wind draait kan dat veranderen, waarschuwt hij. Opnieuw is het Nationaal Monument op de Amsterdamse Dam beklad. Het is de derde keer in een jaar tijd. Voor de bekladding van gisteren zijn twee verdachten opgepakt. Een man van 27 uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool. Het gebied rond het Nationaal Monument is afgezet. Het waterpeil van de rivier de Donau is fors gedaald en daarom heeft Hongarije de kerncentrale stilgelegd. Het weer droog en zonnig met maximumtemperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden en een matige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de N62 Belgische grens richting Borselen staat een auto met pech in de Westerschelde-tunnel. Hierdoor heb je 10 minuten vertraging.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Anita en ik luister langs de Maas naar Rivierenland Radio.

Teddy Swims, de man die het aanpakte via YouTube en vervolgens rete beroemd werd. Dit was hem met volgens mij zijn laatste hit alweer, Mr. Know It All. Straks nog muziek van Cadans, Ilse de Lange en dat bandje uit het zuiden van Engeland. Van het eiland Isle of Wight, oftewel Level 42. Nu Cyndi Lauper met Girls G.

Cadans en intimiteit. De plaat uit 1983 van de band uit Utrecht. De opname die in Top Op destijds werd uitgezonden, die veroorzaakte veel bekendheid voor de beste man en zijn band. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Nu Ilse de Lange. Hier is Hurricane.

0: Rivierenland Radio Info.
1: Zondag 9 augustus komt Rivierenland Radio naar Arendonk. Tussen 12 uur en 7 uur zijn we te vinden aan Brug 6... op het gezellige terras van het koffiehuis. Kom een kijkje nemen achter de schermen. Maak kennis met het team van Rivierenland Radio... en geniet ondertussen van een heerlijk kopje koffie of iets anders lekkers. We vinden het leuk om onze luisteraars en andere geïnteresseerde personen te ontmoeten. Kom gezellig langs en beleef een middag samen met Rivierenland Radio. We zien je graag op zondag 9 augustus in Arendonk.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenland.

Level 42, To Be With You Again, Mark King, Mike Lundap, Boone Gould en Phil Gould. Dat waren de leden van de band. Die kwam uit het zuiden van Engeland. Een eiland met de naam Isle of Wight. De zonnigste plek van Engeland trouwens. Ik ben er regelmatig geweest. Jaren geleden alweer. Maar ik kan het je aanraden, mocht je daar een keer gelegenheid toe hebben. Het is een nogal toeristische plek. Het wordt ook wel genoemd de Dinosaur Capital of Britain. Omdat er nogal wat fossielen zijn gevonden. Maar buiten dat, er is heel veel te doen daar. Te eten, te drinken, muziek, noem het allemaal maar op. Dus een leuke plek om eens een keer te bezoeken. Level 42, dus de aanleiding om dat te vertellen. Deze gratis vakantietip. Nu SK en SK

Eska en Eska in de stad. Wat een vrolijke deun. In deze zomerse omstandigheden is dat natuurlijk alles wat daarbij past. Ik zeg geniet verder van je weekend. Nu nog muziek van Man at Work. Hier is Overkill.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: 24 uur per dag. Prettig gezelschap. Met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio. Via DAB+, internet en de app.
1: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
0: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken?
1: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
0: flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Vier nog één keer met mij de zomer.
3: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met zaterdag 19 september WC Experience. Outsiders, Paden Moesgroen, Illybilly Moonshiners. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. Griekse deskundigen melden dat de schade door natuurbranden in het land toeneemt. Ondertussen is al 12.000 hectare bos- en landbouwgrond in de as gelegd. In de omgeving van Athene woeden op dit moment nog verschillende branden. Zo'n 500 brandweerlieden werken met man en macht om het vuur daar te bestrijden. Ook Kreta, Paros en Kefalonia zijn door natuurbranden getroffen. Eerder deze week kwamen 3 brandweerlieden tijdens bluswerkzaamheden om het leven. Volgens de politie in Amsterdam zijn er geen grote incidenten geweest tijdens de Kennel Parade en de verschillende Pride-feesten gisteren. Er waren een paar protesten van pro-Palestina-demonstranten waar de politie aan te pas moest komen. Daarbij werd 1 persoon opgepakt. Er werd wel een gebouw van ING Private Banking met rode verf beklad en ook werd een boot van Deutsche Bank bespoten. Demonstranten probeerden verder met hangladders bij een brug boten tegen te houden. De politie ter water heeft de activisten verwijderd. In Zwitserland brengt het leger water naar uitgedroogde boerderijen in de Alpen. Vrijdag vloog een Super Puma-helikopter van de luchtmacht met 14.000 liter naar 2 boerderijen met koeien hoog in de bergen. De aanhoudende hitte veroorzaakt uitdroging van de weidevelden in de Alpen. De boerderijen zijn volgens het ministerie ernstig de dupe van de droogte en het watertekort. Net zoals Hongarije schakelde Zwitserland al eerder een kerncentrale uit vanwege een gebrek aan koelwater. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden. De acteur werd onder andere bekend van zijn rol als Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de serie De Soprano's. Ook speelde hij in misdaadfilms als Carlito's Way en Goodfellas. Pastore werd gisteren dood in zijn woning in New York gevonden. Een bekende was langsgegaan omdat de acteur al een paar dagen onbereikbaar was. Vincent Pastore is 80 jaar geworden. Het weer, de zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het wordt 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A16 Breda richting de Belgische grens is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Galder richting de A58 naar Tilburg. Daardoor is de weg dicht. Verkeer richting Tilburg kan omrijden via de A16, de A59 en de A27.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hey, hallo, ik ben Frank en luister langs de Dommel naar Rivierenland Radio.

0: Ja, daar willen we allemaal wel zijn nu, toch? La Isla Bonita, je hoorde Micaela. Welkom, het is zondagmiddag 2 juni, iets na 12. Mijn naam is Francis Dix en je luistert naar Rivierenland Radio... met Lunchroom tot 2 uur vanmiddag. En nu, prachtig liedje Magnetic, hier is Bauza.
1: Tot 2 uur is dit Lunchroom.

En volgende week zondag ben ik op vakantie. Maar dan zendt Rivierenland Radio live uit vanuit Brug 6. Dat is een heel gezellig koffiehuis net over de grens in Arendonk in België. Dus ja, mocht je iedereen van het team willen ontmoeten, of althans een hoop daarvan, ga lekker naar Arendonk. En anders moet je gewoon de radio aanzetten en luisteren naar Rivierenland Radio, waar de mooiste muziek alleen maar uit jouw speakers stroomt.

0: De zon schijnt uitbundig en het is warm tot tropisch warm. In het Waddengebied wordt het zo'n 25 graden en in het zuiden lokaal 31 graden. In de loop van de middag waait een matige wind uit het noordoosten. Aan de kust is de wind vrij stevig. Vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht wordt het 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. Morgen zit de wind in de zuidhoek en wordt nog warmere lucht onze kant op geblazen. De zon is van de partij, af en toe ontstaan er een paar wolken. Gemiddeld wordt het een graad of 33, maar in het zuidoosten kan het nog warmer worden. Later kan daar een regen- of onweersbui vallen. Ook op dinsdag wordt het erg warm. Met een hoge luchtvochtigheid kan het nog warmer aanvoelen dan op maandag. Gemiddeld wordt het 28 tot 33 graden. Zon en een paar wolkenvelden wisselen elkaar af en tegen de avond kunnen er een paar onweersbuien ontstaan. Op woensdag draait de wind naar het zuidwesten en wordt het iets minder warm dan de voorgaande dagen, met 24 tot 30 graden. Het is vrij zonnig met landinwaarts wat stapelwolken. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Ik vind dit dus echt het allermooiste liedje van Duran Duran. Ik hoop dat je net zo heerlijk genoten en gezwijmeld hebt als ik. Save a Prayer. Over zwijmelen gesproken. We gaan gewoon even door met Whitney Houston. I Will Always Love You.

0: Zondag 9 augustus komt Rivierenland Radio naar Arendonk. Tussen 12 uur en 7 uur zijn we te vinden aan Brug 6... op het gezellige terras van het koffiehuis. Kom een kijkje nemen achter de schermen. Maak kennis met het team van Rivierenland Radio... en geniet ondertussen van een heerlijk kopje koffie of iets anders lekkers.
1: We vinden het leuk om onze luisteraars en andere geïnteresseerden... persoonlijk te ontmoeten. Kom gezellig langs en beleef een middag samen met Rivierenland Radio. We zien je graag op zondag 9 augustus in Arendonk... vlak over de grens in België.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie... en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding... misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak... werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl. Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Griekse deskundigen melden dat de schade door natuurbranden in het land toeneemt. Ondertussen is al 12.000 hectare bos- en landbouwgrond in de as gelegd. Volgens de politie in Amsterdam zijn er geen grote incidenten geweest tijdens de Kennel Parade en de verschillende Pridefeesten gisteren. In Zwitserland brengt het leger water naar uitgedroogde boerderijen in de Alpen. Vrijdag vloog een Super Puma-helikopter van de luchtmacht met 14.000 liter naar twee boerderijen met koeien hoog in de bergen. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden. De acteur werd onder andere bekend van zijn rol als Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de serie De Sopranos. Vincent Pastore is 80 jaar geworden. Het weer, de zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het wordt 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A16 Rotterdam, Belgische grens, een ongeluk op knooppunt Galder. 4 kilometer file en 20 minuten vertraging daar, want er zijn twee rijstroken dicht. 10 minuten vertraging aan de Duitse grens als je over de A76 vanuit Geleen naar Aken rijdt, kom je bij knooppunt Kunderberg in de file.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, dit is Patrick Lubeck van het koffiehuis Brug 6 in Arendonk. Wij luisteren Rivierenland Radio langs het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten.

0: Vierenland Radio Info.
1: Zomer van het Zuiden, nieuw eendaagse zomerfestival. Dat gaat plaatsvinden in Os op het terrein van Stroom 10 aan de Gerfense Plas. Zaterdag 5 september verandert deze locatie in een groot openluchtfestival met strand, water en veel groen. Het begint allemaal rond 12 uur en loopt door tot middernacht. Er is veel optredens zoals Davina Michel, Kraantje Papi, Snelle, Cressup, Lil Kleine, Broederliefde, Emma Heesers en La Fente. En een aantal namen uit de uitgebreide line-up die je terug kunt vinden dus op Zomer van het Zuiden.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Broad Daylight. Deze hoor je ook niet heel vaak meer, maar wat een heerlijk liedje. Broad Daylight, Gabriel Rios, of Gabriel Rios, over iets wat je niet zo heel vaak meer hoort op de radio. Het is weer tijd voor een heel mooi liedje uit de Nederpopgeschiedenis. We gaan terug naar 1979. Hier is Ik Wil Jou van Polle Edwards. Hey.

0: En we gaan richting de klok van 1 en daarna lekker nog een uurtje lunchroom. En die begin ik zo met The Eurythmics. Tot zo.
1: Zondag 9 augustus komt Rivierenland Radio naar Arendonk. Tussen 12 uur en 7 uur zijn we te vinden aan Brug 6... op het gezellige terras van het koffiehuis. Kom een kijkje nemen achter de schermen. Maak kennis met het team van Rivierenland Radio... en geniet ondertussen van een heerlijk kopje koffie of iets anders lekkers.
2: We vinden het leuk om onze luisteraars en andere geïnteresseerden... persoonlijk te ontmoeten. Kom gezellig langs en beleef een middag samen met Rivierenland Radio. We zien je graag op zondag 9 augustus in Arendonk, vlak over de grens in België. Rivierenland
3: Radio. Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi-X-assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. In de buurt van het Indonesische eiland Madura heeft een brand op een veerboot aan 5 mensen het leven gekost. Volgens de autoriteiten worden nog zeker 41 mensen vermist. Aan boord van het schip dat van Surabaya naar Makassar onderweg was, bevonden zich 271 mensen. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is op dit moment nog onduidelijk. De Amerikaanse president Trump meldt dat hij van een vernietigende aanval op Iran afziet, omdat landen in het Midden-Oosten hem dat gevraagd hebben. Een overeenkomst op hoofdlijnen om een einde aan de oorlog te maken is volgens die landen in zicht. Trump zegt dat dat akkoord er dan wel snel moet komen en dat in het toekomstige belang van de wereld hij de aanvallen wil stopzetten. Trump wil dat de straat van Hormuz helemaal opengaat en dat er een einde aan de Iraanse nucleaire dreiging komt. Vanmorgen heeft een 74-jarige Nederlander zich in het centrum van het Belgische Blankenbergen op een voetgangerstrap klemgereden. Volgens de man was hij door zijn navigatie-app in de war geraakt. De auto bleef bovenaan de trappen steken. Er raakte niemand gewond. De trappen zijn gerenoveerd en sinds een paar weken weer toegankelijk voor het publiek. De renovatie heeft zo'n €660.000 gekost. De auto van de Nederlander moet getakeld worden en volgens de politie kan de schade aan de trappen dan bekeken worden. Sinds vandaag staakt het cabinepersoneel van het Canadese WestJet. WestJet is de op één na grootste luchtvaartmaatschappij van Canada en ruim 4000 cabinemedewerkers hebben het werk neergelegd omdat ze meer salaris willen. Honderden vluchten zijn geannuleerd. Veel reizigers zijn door deze actie gestrand. De vakbond had WestJet van tevoren gewaarschuwd dat er een actie zat aan te komen als er niet op de eisen werd ingegaan. Vorig jaar staakte het cabinepersoneel bij Canada's grootste luchtvaartmaatschappij Air Canada vanwege dezelfde redenen. Het weer, de zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het wordt 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 Belgische grens Breda nog 10 minuten vertraging bij knooppunt Galder. Dus de nasleep van een ongeluk. En een kwartiertje vertraging op de A76. Vanuit Geleen naar Aken langzaam rijden tot aan de Duitse grens vanaf knooppunt Kunderberg.
3: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Ik ben Bresje Giebels en ik luister naar Rivierenland Radio langs de Waal.

0: goed gebruiken. En wij misschien ook wel een beetje, maar nog maar liever even niet, toch? Here comes the rain again. Je hoorde de Eurythmics. Het is iets na ene. En dat betekent dat je luistert tot 2 uur vanmiddag naar Lunchroom met Francis Dix. En nu Empire State of Mind. Hier is Alicia Keys.
1: Tot 2 uur is dit Lunchroom.

0: Vierenland Radio Info.
1: Zondag 9 augustus komt Rivierenland Radio naar Arendonk. Tussen 12 en 7 zijn we te vinden aan de brug 6 op het gezellige terras van

De zomerhit natuurlijk in Nederland. Justin de Wild volkomen terecht. En Cheerios, zelfs ik zing hem mee. Maar dat moet je niet verder vertellen. Lou Rawls, die ga ik zo voor je draaien met See You When I Get There. Eerst hier bij Lunchroom.

kan me nog herinneren dat hij een keertje ergens bij Veronica in een televisieprogramma moest optreden. Toen was hij kwijt, Lou Rawls. En toen hebben ze hem ergens in Amsterdam, geloof ik, in een coffeeshop gevonden waar hij een paar iets te leuke dames ontmoet had. En hij had zoiets van, vindt het wel prima zo. Toen hebben ze hem gevonden en heeft hij alsnog gedaan wat hij moest doen, maar wel met een beetje vertraging. Wel een heerlijk verhaal, toch? See you when I get there. Je hoorde Lou Rawls. Hier is Aretha Franklin samen met George Michael, die ook genoeg stoute dingen op zijn geweten heeft. I knew you were

0: schrijven?
1: Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In de buurt van het Indonesische eiland Madura heeft een brand op een veerboot aan 5 mensen het leven gekost. Volgens de autoriteiten worden nog zeker 41 mensen vermist. De Amerikaanse president Trump meldt dat hij van een vernietigende aanval op Iran afziet, omdat landen in het Midden-Oosten hem dat gevraagd hebben. Vanmorgen heeft een 74-jarige Nederlander zich in het centrum van het Belgische Blankenbergen op een voetgangerstrap klemgereden. Volgens de man was hij door zijn navigatie-app in de war geraakt. Sinds vandaag staakt het cabinepersoneel van het Canadese WestJet. Honderden vluchten zijn geannuleerd. Veel reizigers zijn door deze actie gestrand. Het weer, de zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het wordt 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Rivierenland Radio.
8: Rivierenland Radio.
9: In Eershoek kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
10: Dulce Beringer met Break Your

De flitsschijf op Rivierenland Radio, omdat wij denken dat ze het verdient en dat het ook best wel eens een hit zou kunnen worden. Dolce Beringer en Break Your Heart. Volgende week zondag tussen 12 uur 's middags en 7 uur 's avonds komt Rivierenland Radio live vanuit het ontzettende leuke koffietentje Brug 6 in Arendonk, net over de grens in België. En je bent van harte welkom om langs te komen. Kun je een kijkje nemen achter de schermen, kan je met wat medewerkers in gesprek. Misschien gaan ze nog een liedje draaien wat jij graag wil horen. Dat wordt een hele gezellige middag. Dus volgende week zondagmiddag tussen 12 en 7 vanuit Brug 6 in Arendonk, België. Hier is Jeroen van den Boom. Sorry.

0: Rijnland Radio Info.
1: Het beursseizoen komt er weer aan. Dat betekent bijvoorbeeld van donderdag 3 september... tot op het zaterdag 5 september... dat Den Bosch weer volledig in het teken staat van creativiteit. Tijdens de knotsgekke hobby- en kaartendagen in de Brabanthallen. Die dagenlang verandert het beurscomplex in een kleurrijke wereld vol papierkunst, stempels, diamond painting, scrapbooking, handlettering, mixed media, kralen, verf en talloze andere creatieve hobby's. Dus dagelijks geopend van 9:30 tot 16:30. Meer informatie knotsgekkehobbydagen.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

En nou is het weer tijd voor een pareltje uit de jaren 80, wat je niet zo vaak meer hoort op de radio. Het is de ene helft van Hall & Oates. Ik heb het over Daryl Hall uit 1986, gevierd Dreamtime.

0: En het zit er weer op, deze lunchroom. Een paar weken zul je me moeten missen, want ik ga even op vakantie. En dan worden de honneurs waargenomen hier door Stefan van Roosmalen. Tot over een paar weken.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Zegt u zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
1: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Spaanse publieke omroep laat weten dat het aantal mensen dat om het leven kwam in een poging om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken tot 72 is opgelopen. Vanuit Marokko probeerden zo'n 60.000 migranten vaak zwemmend Spanje te bereiken. De plaatselijke autoriteiten riepen op om een noodtoestand af te kondigen, maar die bleef uit. Wel werden er meer politiemensen en militairen ingezet. Voor een groot deel van de migranten was dat een reden om naar huis te gaan. De politie ziet een mogelijk verband tussen 5 explosies bij huizen in het Drentse Assen. De eerste ontploffing was op 25 juli bij een woning in de Kalverstraat. De nacht erop was het een paar kilometer verderop in de Entingenstraat raak. Het weekend erna waren de 2 woningen opnieuw doelwit. Er werden camera's geplaatst en de politie ging extra surveilleren. Afgelopen nacht ging er weer een explosief af bij het huis aan de Entingenstraat. Niet aan de voorkant waar de camera staat, maar aan de achterkant. Er is nog niemand opgepakt. In de buurt van het Indonesische eiland Madura heeft een brand op een veerboot aan 5 mensen het leven gekost. Volgens de autoriteiten worden nog zeker 41 mensen vermist. Aan boord van het schip dat van Surabaya naar Makassar onderweg was, bevonden zich 271 mensen. De kapitein maakte tussen 6 en 7 uur vanmorgen melding van de brand. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is op dit moment nog onduidelijk. Tussen het Gelderse Pannerden en Doorneburg vaart de veerpont voorlopig niet meer. De waterstand in de Rijn is zo laag dat het volgens veerbaas Jos Matthijs onverantwoord is om te blijven varen. Het is voor het eerst dat er vanwege de lage waterstand niet gevaren kan worden. Matthijs heeft vanmorgen met zijn zoon nog geprobeerd of het haalbaar was, maar dat bleek niet het geval. De pont kan niet dicht genoeg bij de wal komen om auto's veilig over te zetten. Het weer. De zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het is 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Kort file op de A2 vanuit Utrecht naar Eindhoven bij Alfred Sint-Michielsgestel bijna 10 minuten oponthoud.
3: Rivierenland Radio.
4: In Maastricht kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Muziek uit de jaren 80 van de Nederlandse formatie, zeg maar gewoon gerust. De Groningse formatie, Fox, The Fox and Precious Little Diamond. Hele goedemiddag, welkom bij Muziekmasters. Vandaag gewoon uit de studio, maar volgende week, ja, volgende week, onthoud het goed. Dan is het 9 augustus, dan komt dit programma live vanaf het terras daar in Arendonk. En ik heb de weersvooruitzichten gezien voor volgende week zondag. En die zien er prima uit, dus het wordt uitstekend terras. Weer, hebben ze me laten vertellen. Ik ben benieuwd of ik jou daar mag ontmoeten op het terras in Arendonk. Wie weet. Zometeen hebben we in ieder geval voor jou nog Tina Turner. Zou zij misschien ook komen op de zondagmiddag 9 augustus op het terras daar in Arendonk. We gaan het zien met z'n allen.
1: Tot 4 uur is dit Muziekmasters.

Robert Rez en Club Hopping in Muziek Masters op deze zondagmiddag. We gaan er zometeen de beloofde plaat draaien van Tina Turner. Het zou toch wel leuk zijn als er een lookalike Tina Turner op het terras zit volgende week zondag daar in Arendonk. Je weet maar nooit. Let's stay together, dat gaan we volgende week doen. Nu hier op de radio, Milo en Forever.

0: Brabant Radio Info.
1: De Brabantse dag vindt weer plaats op zondag 30 augustus dit jaar in Hezen. De 67e editie in het bijzondere cultuurfestival. Het evenement staat bekend als de grootste theaterparade van het jaar, waarbij indrukwekkende huishoge praalwagens door het centrum van Hezen trekken. 16 wagenbouwgroepen presenteren hun creaties, ondersteund door ruim 2000 acteurs, muzikanten en vrijwilligers die historische verhalen uit het voormalige hertogdom Brabant tot leven brengen. Het centrale thema dit jaar is Alles uit de kast. Festivalterrein gaat om 11 uur open. De theaterparade zelf start om 2:30. Brabantsedag.nl. Meer informatie of tickets.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Tina Turner, Let's Stay Together. En daarvoor de actuele plaat van Milo en Forever Young. Je hebt hem gisteren nog kunnen horen in onze flitsende 50. En straks tussen 4 en 7 maken wij bekend wie de nieuwe flitsschijf gaat worden hier de komende week op Rivierenland Radio. Ogeen, Nederlandse jonge dames uit het Brabantse land met Magic, staat voor je klaar. Maar eerst deze van de Specials. We gaan eens even kijken of we er volgende week een soort van ghost town kunnen maken van Aredonk wel te verstaan. En als je niet weet waar Aredonk ligt, het ligt in België. Bij Reusel ga je de grens over, bij de stoplichten rechtsaf en dan ga je richting het kanaal. En net voor de brug aan de linkerkant, daar is het terras waar we allemaal gaan zitten met de studio van Rivierenland Radio. Maar nu, zoals beloofd, de Specials en Ghost.

Drie zusjes uit het Brabantse land. De dames van Houdien waren dat en Magic. En daarvoor hadden we nog de Specials en Ghost Town. Zometeen heb ik nog voor je klaarstaan. Onder andere een plaat van Doe Maar. Ik hoop dat je niet flauw valt allemaal. Want dat deden ze allemaal in de jaren 80, de dames. En als Doe Maar op de radio was, dan kon je al bijna verwachten dat er gebeld moest gaan worden met het alarmnummer. Maar zover zijn we nog niet, want we gaan eerst eventjes naar Teddy Swims. Hier is Mr. Know It All.

0: schrijven?
1: Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Rivierenland Radio Headlines.
6: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Spaanse publieke omroep laat weten dat het aantal mensen dat om het leven kwam in een poging om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken tot 72 is opgelopen. Vanuit Marokko probeerden zo'n 60.000 migranten vaak zwemmend Spanje te bereiken. De politie ziet een mogelijk verband tussen 5 explosies bij huizen in de Drentse Assen. In de buurt van het Indonesische eiland Madura heeft een brand op een veerboot aan 5 mensen het leven gekost. Volgens de autoriteiten worden nog zeker 41 mensen vermist. Tussen het Gelderse Pannerden en Doorneburg vaart de veerpont voorlopig niet meer. De waterstand in de Rijn is zo laag dat het volgens veerbaas Jos Matthijssen onverantwoord is om te blijven varen. Het weer. De zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het is 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
7: Goedendag, ik ben Selina. Ik luister langs de Rijn naar Rivierenland Radio.

De formatie toen de tijd onder aanvoering van Henny Vrienden. En wat waren ze populair. Doe maar. En ik ben zo bang dat die bom die zij bezingen, dat die ooit gaat vallen. Laten we met z'n allen hopen dat het nooit gaat gebeuren. Maar in ieder geval, we kunnen altijd nog de ochtendtrein pakken. De trein die rijdt tussen 9 en 5. Hier is China Eastern en de Morning Train. Nu.

0: Rivierenland Radio Info.
1: Zondag 9 augustus komt Rivierenland Radio naar Arendonk. Tussen 12 uur en 7 uur zijn we te vinden aan Brug 6... op het gezellige terras van het koffiehuis. Kom een kijkje nemen achter de schermen. Maak kennis met het team van Rivierenland Radio... en geniet ondertussen van een heerlijk kopje koffie of iets anders lekkers. We vinden het leuk om onze luisteraars en andere geïnteresseerde personen te ontmoeten. Kom gezellig langs en beleef een middag samen met Rivierenland Radio. We zien je graag op zondag 9 augustus in Arendonk.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Frank Clark, Nederlandse zanger, maar daar vertel ik waarschijnlijk helemaal niks nieuws mee. En hij en zijn vader konden fantastisch met elkaar overweg. En daaruit vloeide dan dit prachtige lied voor het Father and Friend. Het is toch fantastisch dat je je vader vriend mag noemen, of niet soms. Daarvoor hadden we nog Sheena Easton met The Morning Train. En dit is de actuele plaat van Taylor Swift. I knew it. I knew

Tracy Chapman met het origineel van de Fast Car. Later is het nog een keer allemaal dunnetjes over gedaan. En toen werd het een tempootje hoger. En werd het ook een veel grotere hit volgens mij. Daarvoor hadden we nog de hit van Taylor Swift. I knew it, I knew you. Zometeen na het nieuws zijn we nog een uurtje met Muziekmasters bij je. Ik hoop dat je er gezellig bij blijft. Zometeen tussen 3 en 4. Tot besluit de dame die zich inmiddels al meer dan 1000 keer heeft laten verbouwen in de gezicht. Hier is Cher met Strong Enough. Wat mij betreft graag tot zo, Nadria.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Verandaglasshop.nl, het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cube-veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf, of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O. Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70s tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Goedemiddag, dit is het nieuws van 3 uur.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. In de omgeving van Urk zijn bij een ontploffing op een zeilboot 2 mensen te water geraakt. Ze zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Onbekend is hoe het met de 2 slachtoffers gaat. Verschillende hulpdiensten werden ingeschakeld. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Wat de oorzaak van de explosie op de zeilboot geweest is, is nog onduidelijk. Het zou gaan om een boot van 7 tot 8 meter lang en er moet een berger aan te pas komen om het schip uit het water te halen. Vanaf morgen treedt het Nationaal Hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu weer in werking. Vandaag tikt de thermometer in het zuidoosten van het land al rond de 30 graden aan. Morgen en dinsdag kan het 28 tot 36 graden worden. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De hoge temperaturen kunnen vooral voor mensen met gezondheidsproblemen en ouderen lastig zijn. Het advies luidt om de woning en het lichaam koel te houden, genoeg te drinken en activiteiten voor 12 uur 's middags of na 6 uur 's avonds te ondernemen. En in bijna alle steden in Italië geldt vanaf morgen code rood, omdat het dan 35 graden of hoger wordt. Vandaag is code rood al van kracht voor 19 van de 27 steden. Morgen wordt dat uitgebreid tot 25 steden, meldt de BBC. Reggio di Calabria in het zuiden en Messina op Sicilië vormen een uitzondering. Die blijven op oranje staan, het op 1 na hoogste alarmniveau. De Spaanse publieke omroep laat weten dat het aantal mensen dat om het leven kwam in een poging om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken tot 72 is opgelopen. Vanuit Marokko probeerden zo'n 60.000 migranten vaak zwemmend Spanje te bereiken. De plaatselijke autoriteiten riepen op om een noodtoestand af te kondigen, maar die bleef uit. Wel werden er meer politiemensen en militairen ingezet. Voor een groot deel van de migranten was dat een reden om naar huis te gaan. Het weer. De zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het is 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A76 vanuit Geleen naar Aken. 2 kilometer file vanaf knooppunt Kunderberg tot aan de grens met Duitsland. Rijden daar langzaam door de grenscontroles. 10 minuten vertraging.
8: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
6: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
9: Hallo, ik ben Mark Raden. Ik luister naar Angstelingen naar Rivierenland Radio.

0: Ze begonnen als punkband, maar dat leverde toch niet echt het geweldige resultaat op dat ze hadden gehoopt. En toen zeiden ze van laten we eens een lekkere popsong maken. Zo gezegd, zo gedaan. En zodoende werd het een fantastische hit voor de Stranglers met het nummer No Mercy. Welkom terug in uur 2 van Muziek Masters op deze zondagmiddag 2 augustus van het jaar 2026. Ze zeggen wel eens, je moet een seksbom zijn om op te vallen. Toen dacht hij Tom Jones, ik doe mijn overhemd een beetje open en wie weet heb ik dan succes bij de dames. En voilà, hij scoorde een grote hit met Sexbomb.
1: Tot 4 uur is dit Muziek Masters.

Mr. Lady Killer, number one, Tom Jones. En wat had hij een succes bij de dames. Ongelooflijk maar waar. Je zou er bijna jaloers op worden, inderdaad. Sexbomb was dat. We gaan weer terug naar het disco-tijdperk. Terug naar de jaren 80. En dat doen we dan met deze van Alija Bridges. Hier is I Love the Nightlife. Please.

0: Bierenland Radio Info.
1: Zomer van het Zuiden, nieuwe eendaagse zomerfestival. Dat gaat plaatsvinden in Os op het terrein van Strand 10 aan de Gerfense Plas. Zaterdag 5 september verandert deze locatie in een groot openluchtfestival met strand, water en veel groen. Het begint allemaal rond 12 uur en loopt door tot middernacht. Er is veel optredens, zoals Davina Michel, Kraantje Papi, Snelle, Cressup, Lil Kleine, Broederliefde, Emma Heesers en La Fente. En een aantal namen uit de uitgebreide line-up die je terug kunt vinden dus op Zomer van het Zuiden.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Berends uit Amsterdam. Een jaar geleden toen scoorde hij een vette zomerhit met Terug in de Tijd. Toen dacht hij van laat ik het woordje tijd weer in mijn nieuwe single plakken. En wie weet scoor ik er weer net zo'n grote hit mee als destijds. Nu was de titel Misschien is het tijd. En daarvoor hadden we nog Alicia Bridges en I Love the Nightlife. Dit is uit Zweden. Vertel ik niks nieuws mee. ABBA, Under Attack.

Wet, wet, wet and more than love. En daarvoor ABBA en Under Attack. Hadden we net al eerder in deze show een lekkere discoplaat van Alicia Bridges met I Love the Nightlife. Toen dacht ik van, weet je wat wij gaan doen? We gaan die drie dominee-dochters uit United States of America erbij halen. We voeren het tempo een beetje op en dan krijg je deze heerlijke plaat van de Pointer Sisters. And I'm so excited.

0: Zondag 9 augustus komt Rivierenland Radio naar Arendonk. Tussen 12 en 7 zijn we te vinden aan de brug 6... op het gezellige terras in het koffiehuis. Kom een kijkje nemen achter de schermen. Maak kennis met het team van Rivierenland Radio. En geniet ondertussen van een heerlijk kopje koffie of iets anders lekkers.
1: We vinden het leuk om onze luisteraars en andere geïnteresseerden persoonlijk te ontmoeten. Kom gezellig langs en beleef een middag samen met Rivierenland Radio. We zien je graag op zondag 9 augustus in Arendonk.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In de omgeving van Urk zijn bij een ontploffing op een zeilboot 2 mensen te water geraakt. Ze zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Onbekend is hoe het met de 2 slachtoffers gaat. Vanaf morgen treedt het Nationaal Hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu weer in werking. Vandaag tikt de thermometer in het zuidoosten van het land al rond de 30 graden aan. Morgen en dinsdag kan het 28 tot 36 graden worden. En in bijna alle steden in Italië geldt vanaf morgen code rood, omdat het dan 35 graden of hoger wordt. De Spaanse publieke omroep laat weten dat het aantal mensen dat om het leven kwam in een poging om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken tot 72 is opgelopen. Het weer. De zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het is 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Grenscontroles vanaf knooppunt Kundeberg. 2 kilometer file en 10 minuten vertraging.
4: Rivierenland Radio.
5: In Waalwijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 8A. Doeltje Beringer met Break

Nog tot 4 uur is het de flitsschijf hier op Rivierenland Radio. Dolce Beringer en Break Your Heart. En straks na de klok van 4, tussen 4 en 7, dan maken we bekend wat de nieuwe flitsschijf gaat worden voor de komende week. Welkom bij Music Masters op deze zondagmiddag 2 augustus. En volgende week, je weet het hè, dan komen we vanaf het terras van het koffiehuis in Arendonk aan de brug nummer 6. En wie weet zien we elkaar dan wel. Kunnen we elkaar spreken, we kunnen elkaar de hand geven. En wie weet kunnen we dan muzikale ervaringen met elkaar delen. Het zou fantastisch zijn. Ik zie je graag dan volgende week zondagmiddag daar op het terras van het muziekhuis. Nee, van het koffiehuis natuurlijk. Hè. Van het album... Is dit Michael Jackson?

0: Vierenland Radio Info.
1: De landgoedveer in Beens vindt dit jaar plaats. Van donderdag 20 tot en met zondag 23 augustus op het historische landgoed Heerlijkheid Mariënweerd aan het Klooster 5 in Beest. Het evenement viert zijn alweer 30e editie en geldt als een van de bekendste buitenfairs van Nederland. 4 dagen lang staat een uitgestrekt landgoed van circa 900 hectare in het teken van buitenleven, ambachten, streekproducten, tuin- en wooninspiratie en culinaire belevingen. Bezoekers wandelen langs tientallen sfeervolle stands met mode, sieraden, delicatessen, planten en woonaccessoires. Nogmaals geopend van 20 tot en met 23 augustus, elke dag vanaf 10 uur. Meer informatie www.mariënweerd.nl/landgoedver.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Britney Spears, Oops, I Did It Again. En daarvoor van het zesde album van Michael Jackson, het album wat was getiteld Thriller, hebben we gedraaid Beat It. We gaan naar Wageningen, want daar kwamen ze destijds vandaan in de jaren 80. Ik heb het over Toontje Lager en ze hebben het ongelooflijk druk. Kijk maar eens eventjes in hun agenda, want ze hebben nog zo...

Alex Warren en de Fever Dream. En daarvoor hadden we nog uit Wageningen. Toontje Lager en zoveel te doen. Ik ga afsluiten met een dame uit de United States of America. En ze had een hit in 1989. Robin Beck en First Time. Fijne zondagmiddag verder. En wat mij betreft graag tot aanstaande zaterdagmiddag tussen 2 en 4... voor een nieuwe aflevering van dit programma Muziek Masters.

0: Zondag 9 augustus komt Rivierenland Radio naar Arendonk. Tussen 12 en 7 zijn we te vinden aan de brug 6... op het gezellige terras in het koffiehuis. Kom een kijkje nemen achter de schermen. Maak kennis met het team van Rivierenland Radio. En geniet ondertussen van een heerlijk kopje koffie of iets anders lekkers.
1: We vinden het leuk om onze luisteraars en andere geïnteresseerde personen te ontmoeten. Kom gezellig langs en beleef een middag samen met Rivierenland Radio. We zien je graag op zondag 9 augustus in Arendonk.
2: 24 uur per dag. Prettig gezelschap. Met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio. Via DAB+, internet en de app.
2: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
3: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken?
2: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
3: flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dori kunnen er elk seizoen een Pot voor Dori mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordori.com. Dat is Pot voor Dori met dubbel O.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. Over 10 dagen op 12 augustus zal aan het begin van de avond om 16 over 7 bijna 90% van de zon achter de maan schuiven en daarmee vindt er een grote zonsverduistering plaats. Op de meeste plaatsen op aarde waar de verduistering te zien is, zal het zonlicht niet helemaal geblokkeerd worden. Vanuit ons land is de bovenste rand van de zon zichtbaar. De hele verduistering duurt een kleine 2 uur. De laatste keer dat er een grote zonsverduistering plaatsvond was op 11 augustus 1999. De burgemeester van Moskou noemt de aanslag op een restaurant gisteravond een brutale terreurdaad. Hij schrijft op sociale media dat de verantwoordelijken gevonden en gestraft zullen worden. De explosie vond om 7:50 plaatselijke tijd plaats. De bom zou door een vrouw naar binnen zijn gesmokkeld. Daar werd haar de toegang geweigerd door een bewaker. De bom ontplofte en de vrouw, een bewaker en een vaste gast kwamen om het leven. Verder raakten ruim 20 mensen gewond. Afgelopen nacht is in Zwolle afval dat opgestapeld lag voor een flat in brand gevlogen. Het vuur verspreidde zich naar een flatwoning op de begane grond. 16 appartementen werden ontruimd. Meerdere woningen zijn beschadigd en onbewoonbaar verklaard. De politie onderzoekt de mogelijke brandstichting en sluit andere scenario's niet uit. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio IJsselland woonde in het appartement waar de brand naar oversloeg een verzamelaar. Het huis lag afgeladen vol en dat is de reden dat de brand snel groter kon worden. Vanaf morgen treedt het Nationaal Hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu weer in werking. Vandaag tikt de thermometer in het zuidoosten van het land al rond de 30 graden aan. Morgen en dinsdag kan het 28 tot 36 graden worden. De hoge temperaturen kunnen vooral voor mensen met gezondheidsproblemen en ouderen lastig zijn. Het advies luidt om de woning en het lichaam koel te houden, genoeg te drinken en activiteiten voor 12 uur 's middags of na 6 uur 's avonds te ondernemen. Het weer. De zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het is 25 tot lokaal 31 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vertraging op de A76, alleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg doe je er een kwartier langer over door grenscontroles.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Joost Snoeps en ik luister langs de Maas naar Rivierenland Radio.

0: Goedemiddag, het is net iets over vieren geweest. Je hoorde Cool and the Gang met Fresh. En als je denkt, wat klinkt Rob nu toch wat raar. We zitten niet in de studio, maar ter voorbereiding van de uitzending van volgende week zitten we voor de studio. Letterlijk voor de studio, ja. Een metertje, dus we zitten buiten. Mochten de mensen in Hedel luisteren, we zitten in een blauwe tent op de Veldweg 31. Dus je bent altijd nog van harte welkom. We gaan dat gewoon tot 7 uur doen. Dus blijf lekker luisteren.
1: Tot 7 uur is dit Spitslicht.

0: De zon schijnt uitbundig en het is warm tot tropisch warm. In het Waddengebied wordt het zo'n 25 graden en in het zuiden lokaal 31 graden. In de loop van de middag waait een matige wind uit het noordoosten. Aan de kust is de wind vrij stevig. Vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht wordt het 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. Morgen zit de wind in de zuidhoek en wordt nog warmere lucht onze kant op geblazen. De zon is van de partij, af en toe ontstaan er een paar wolken. Gemiddeld wordt het een graad of 33, maar in het zuidoosten kan het nog warmer worden. Later kan daar een regen- of onweersbui vallen. Ook op dinsdag wordt het erg warm. Met een hoge luchtvochtigheid kan het nog warmer aanvoelen dan op maandag. Gemiddeld wordt het 28 tot 33 graden. Zon en een paar wolkenvelden wisselen elkaar af en tegen de avond kunnen er een paar onweersbuien ontstaan. Op woensdag draait de wind naar het zuidwesten en wordt het iets minder warm dan de voorgaande dagen, met 24 tot 30 graden. Het is vrij zonnig met landinwaarts wat stapelwolken. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Kiri hoorde je man, mister. En we zitten nog steeds in de tuin, zeg maar, van de Veldweg 31. Gewoon een lekker radio te maken voor de studio met wat drinken erbij. En als je een beetje langs rijdt toevallig op de Veldweg, dan zie je de vlaggen van Rivierenland Radio wel staan. Want ze hebben grote beachvlaggen, hebben ze hier zo neergezet, zo heet dat. De volgende plaat die we gaan draaien, dat was eventjes spieken. TLC, hè? Ja, TLC met No Script. Ja. Nou, die gaan we er horen. Mocht je toevallig ook een plaat willen aanvragen, dat kan natuurlijk altijd. Gewoon even appen naar de studio, in dit geval naar de tent. 06 44 43 77 99. 073. Nee, dat zeg verkeerd. 06 44 43 77 99. Nou, Roger, hij kan erin, hoor.

Nog steeds live vanuit de Veldweg in de tuin. Je bent van harte welkom. Ze hebben voor mij eventjes wat meer tent weggehaald, zodat ik ook een beetje buiten kan kijken. En naar de vlaggen die hier zo zijn opgezet. Alleen ze hebben de vlaggen wat dichter bij elkaar gezet. Dus dan moeten we daar nog eventjes even gaan regelen dat het verder gaat. Hè? Want het belemmert onze uitzicht toch, hè? Of niet, Roger? Nou goed, ondertussen gaan wij even luisteren naar Diana Ross. Why Do Fools Fall In Love?

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Over 10 dagen op 12 augustus zal aan het begin van de avond om 16 over 7 bijna 90% van de zon achter de maan schuiven en daarmee vindt er een grote zonsverduistering plaats. Op de meeste plaatsen op aarde waar de verduistering te zien is, zal het zonlicht niet helemaal geblokkeerd worden. De burgemeester van Moskou noemt de aanslag op een restaurant gisteravond een brutale terreurdaad. Hij schrijft op sociale media dat de verantwoordelijken gevonden en gestraft zullen worden. Afgelopen nacht is in Zwolle afval dat opgestapeld lag voor een flat in brand gevlogen. Het vuur verspreidde zich naar een flatwoning op de begane grond. 16 appartementen werden ontruimd. Vanaf morgen treedt het Nationaal Hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu weer in werking. Het weer. De zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het is 25 tot lokaal 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 2 kilometer file op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kunnenberg tot aan de Duitse grens rijdt het langzaam met een kwartier vertraging.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Mijn naam is Martijn Rooijakkers en ik luister Rivierenland Radio langs de Maasplassen in Roermond.

Zo, we zijn weer terug uit de headlines. Magnetic hoorde je van Boza, nummer 2 uit de flitsende 50. Ik heb de nieuwe lijst al gezien, zeg maar, die we aanstaande zaterdag gaan uitzenden. Ja. Maar ik heb hem niet bij, zeg maar, dus ik kan niet wat te klappen op welke dingen zat. Roger, die heeft hem verstopt voor mij. Ja. De volgende plaat, dat wordt een Nederlandstalige van de Frank Boeijengroep. We gaan luisteren.

0: Rivierenland Radio Info.
1: Zondag 9 augustus komt Rivierenland Radio naar Arendonk. Tussen 12 en 7 zijn we te vinden aan de brug 6 op het gezellige terras van het koffiehuis. Kom een kijkje nemen achter de schermen. Maak kennis met het team van de Rivierenland Radio. En geniet ondertussen van een hele kopje koffie of iets anders lekkers. We vinden het leuk om onze luisteraars en andere geïnteresseerden persoonlijk te ontmoeten. Kom gezellig langs en beleef een middag samen met Rivierenland Radio. We zien je graag op zondag 9 augustus in Arendonk. Vlak over de grens in België.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Ja, de mensen zitten misschien eigenlijk nog te wachten op Frits met Almeerse... Nee, niet Almeerse zaken, maar Maastrielse zaken. Ja, ik ben even helemaal van mijn apropos af, maar goed, dat maakt allemaal niet uit. We hebben hier zo buiten hebben we wel een mobiele telefoon, maar die krijgen we dus... Dan krijgen we Frits niet in de uitzending, dus dat is even wat minder. Dan moeten we volgende keer toch eventjes anders voor elkaar zien te krijgen. Ik zal Henry dadelijk er nog eens even over aankijken of we dat volgende week anders kunnen gaan regelen. We gaan nu weer even lekker luisteren naar muziek. En vergeet vooral niet, om 7:15 maken we wel de nieuwe Flitschijf bekend.

Francis is pas weg geweest naar Oogsters en Manoeuvres in the Dark. En we draaiden dan speciaal voor haar Locomotion. En ja, ik hou ook heel erg van treintjes, dus het is logisch dat ik dan deze plaat heb uitgekozen. De volgende die we gaan draaien, dat is eigenlijk een plaat die wij gisteren hadden moeten draaien. Saturday Night heet die. Hier is Wakefield.

0: meer.
1: Zet de airco aan.
2: Oh. Rivierenland Radio maakt de zomer heter en beter.
1: Heter en beter.
3: Lekker.

0: 1995. Kijk op aimlife.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. Ten westen van de Griekse hoofdstad Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. De toestellen waren een natuurbrand bij Psata aan het blussen. Griekenland kampt op dit moment met veel natuurbranden. Er is een grote reddingsactie op touw gezet om de bemanning van de toestellen te vinden. Het ziet er naar uit dat de bemanning van één toestel gered zou zijn, dat schrijft een plaatselijke krant. Andere media melden dat een van de inzittenden van de toestellen zwaar gewond geraakt is. Over 10 dagen, op 12 augustus, zal aan het begin van de avond om 16 over 7 bijna 90% van de zon achter de maan schuiven en daarmee vindt er een grote zonsverduistering plaats. Op de meeste plaatsen op aarde waar de verduistering te zien is, zal het zonlicht niet helemaal geblokkeerd worden. Vanuit ons land is de bovenste rand van de zon zichtbaar. De hele verduistering duurt een kleine 2 uur. De laatste keer dat er een grote zonsverduistering plaatsvond was op 11 augustus 1999. Het lichaam van de beroemde bergbeklimmer Nirmal Puria is op 57 meter hoogte gevonden. Donderdag kwam hij samen met 9 andere klimmers in Pakistan door een lawine om het leven. Sindsdien zijn meerdere reddingsteams op de ruim 8000 meter hoge top in het Karakorman-gebergte op zoek naar de verongelukte klimmers. Eerder werden 3 lichamen geborgen. Vandaag het lichaam van de 43-jarige Puria en 3 anderen. 3 klimmers worden nog vermist. Vandaag zijn bij Israëlische aanvallen op Gaza al 11 mensen om het leven gekomen. Dat laat Al Jazeera weten. De aanvallen waren in Gazastad, Khan Yunis en Deir el-Bala. Eerder liet de Amerikaanse president Trump weten dat de Vredesraad onder zijn leiding een akkoord had gesloten over de ontwapening van Hamas en dat Israël daar heel blij mee was. Maar volgens de Israëlische ministers Ben-Gvir en Cohen ligt er geen akkoord dat de aanvallen in Gaza doet stoppen. Het weer, het blijft nog lang warm. In de nacht wordt het 15 tot 20 graden. Morgen zonnig en tropisch warm. Bij een zuidenwind wordt het gemiddeld 33 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Paul en luister naar Rivierenland Radio langs de Arne.

0: Met hem besloot je van Ed Sheeran. Nou, waarschijnlijk heb je afgelopen week en misschien vandaag ook nog wel gehoord dat we volgende week in de Aardonk de uitzendingen gaan maken. Vandaar dat we vandaag gewoon in de tuin zitten hier zo van de studio van Rivierenland Radio. En dan zitten we daar even een programma te maken, omdat we even alles willen testen van de apparatuur of dat allemaal werkt. Want als je van Aardonk weer terug naar de studio moet, dan is dat niet een pretje, zeg maar. Want dan ben je gewoon 2 uur onderweg voordat je het materiaal dan weer bij je hebt. Dus vandaar dat we dat nu even testen. Nou ja, goed. Ik maak het programma niet helemaal alleen vandaag, want Roger zit naast me. Yep. We hebben Henry voor de techniek, Cor voor de opbouw en voor de catering. En dat is wel mooi. Dan kunnen we even meteen iets bestellen. Ik wil graag nog wat drinken en Roger die wil graag ook. Hè? Hetzelfde als wij?
1: Nee.
0: Er wordt een sinaas besteld voor Roger. Nou, Anita, dat komt vast en zeker wel goed.
2: Tot 7 uur is dit Spitslicht.

Nou, dat is een toepasselijk plaatje. Down on the street. Je kunt ons vanaf de straatkant kun je, zien, zeg maar, waar Rivierenland Radio is. Als je dus door de Veldweg 31 rijdt in Hedel, dan we zitten tegenover een soort houthandel die meubeltjes doet. Dan zie je de vlaggen van de Rivierenland Radio vanzelf wel komen. Ik was even vergeten welke plaats we nu gaan draaien. Oh ja, heel toepasselijk met het weerbericht. Roger die geeft al een eentje. We gaan op naar het weerbericht en dan gaan we kijken of we daar wat zwoele zomernachten tegen gaan komen. Denk jij?

0: Vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht wordt het 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. Morgen zit de wind in de zuidhoek en wordt nog warmere lucht onze kant op geblazen. De zon is van de partij, af en toe ontstaan er een paar wolken. Gemiddeld wordt het een graad of 33, maar in het zuidoosten kan het nog warmer worden. Later kan daar een regen- of onweersbui vallen. Ook op dinsdag wordt het erg warm. Met een hoge luchtvochtigheid kan het nog warmer aanvoelen dan op maandag. Gemiddeld wordt het 28 tot 33 graden. Zon en een paar wolkenvelden wisselen elkaar af en tegen de avond kunnen er een paar onweersbuien ontstaan. Op woensdag draait de wind naar het zuidwesten en wordt het iets minder warm dan de voorgaande dagen, met 24 tot 30 graden. Het is vrij zonnig met landinwaarts wat stapelwolken. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemiddag, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van vandaag. Vandaag op 2 augustus. Op 2 augustus 1990 vielen troepen van Saddam Hussein buurland Kuwait binnen. De invasie leidde tot de Golfoorlog en een internationale militaire coalitie onder leiding van de Verenigde Staten. De crisis beheerste maandenlang het wereldnieuws. Uiteindelijk werd Kuwait begin 1991 bevrijd. Op 2 augustus 1998 brak in Congo een conflict uit dat uitgroeide tot de dodelijkste oorlog in Afrika sinds de Tweede Wereldoorlog. 9 landen raakten betrokken bij de strijd. Miljoenen mensen verloren uiteindelijk het leven. Het conflict duurde 5 jaar. Op 2 augustus 2005 schoot een toestel van Air France tijdens noodweer van de landingsbaan in Toronto. Het vliegtuig vloog daarna in brand en opmerkelijk genoeg overleefden alle 309 inzittenden het ongeluk. Het incident werd gezien als een voorbeeld van succesvolle evacuatieprocedures. Vandaag is de geboortedag van onder andere model en tv-presentatrice Rosalie van Bremen, zanger Bart Kraal, regisseur Kevin Smith en actrice Victoria Jackson. Ben jij ook jarig vandaag? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

Volgende week zijn de uitzendingen vanuit Arendonk in België. Ligt dat net over de grens? Dat heb je vast en zeker door de diverse discjockeys wel horen melden. En we gaan nu een toepasselijk plaatje draaien. We gaan naar Vlaanderen toe, naar België. Ja. Goed dan ook, Maxime hoorde je met Babette.

0: schrijven?
1: Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Ten westen van de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. Over 10 dagen, op 12 augustus, zal aan het begin van de avond om 6:16 bijna 90% van de zon achter de maan schuiven en daarmee vindt er een grote zonsverduistering plaats. Het lichaam van de beroemde bergbeklimmer Nirmal Purja is op 57 meter hoogte gevonden. Donderdag kwam hij samen met 9 andere klimmers in Pakistan door een lawine om het leven. Vandaag zijn bij Israëlische aanvallen op Gaza al 11 mensen om het leven gekomen. Dat laat Al Jazeera weten. De aanvallen waren in Gazastad, Khan Yunis en Deir el-Bala. Het weer, het blijft nog lang warm. In de nacht wordt het 15 tot 20 graden. Morgen zonnig en tropisch warm. Bij een zuidenwind wordt het gemiddeld 33 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundenberg altijd nog 2 kilometer file en een kwartiertje vertraging.
9: Rivierenland Radio.
10: In Kranendonk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
11: Rivierenland Radio.
12: De hele zomer lang.
13: De hele zomer lang.
12: Met de beste hits voor jong en oud.
10: Dulce Beringer met Break.

Dolce Beringen hoorde je, en dat is dan de flitsschijf van deze week. Weet ik zeg, dat was de flitsschijf. Break your heart. Het breekt onze hart, zeg maar, dat we afscheid moeten nemen van Dolce. Als zij de flitsschijf. Maar we gaan de plaat gewoon de komende week nog veelvuldig draaien. En nu, het is wel heel erg toepasselijke plaatjes, heeft Roger uitgezocht. Want die maakt altijd de playlist samen met Anita. We gaan luisteren naar Fool's Garden. I'm

0: Vierenland Radio Info.
1: Het beursseizoen komt er weer aan. Dat betekent bijvoorbeeld van donderdag 3 september... tot op het zaterdag 5 september... dat Den Bosch weer volledig in het teken staat van creativiteit. Tijdens de knotsgekke hobby- en kaartendagen in de Brabanthallen. Die dagen lang verandert het beurscomplex in een kleurrijke wereld vol papierkunst, stempels, diamond painting, scrapbooking, handlettering, mixed media, kralen, verf en talloze andere creatieve hobby's. Dus de dagen is geopend van 9:30 tot 16:30. Meer informatie knotsgekkehobbydagen.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Calmy van Spanje. Nou ja, we gaan nou niet even bellen. Je kunt wel appen naar de studio. Dat wil zeggen naar de tent op dit moment. Want vanaf 7 uur komen de programma's weer uit de studio. Het appnummer is 06-44-43-77-99. 06-44-43-77-99. En mocht je toevallig in Hedel wonen, dan kun je ook naar de Veldweg 31 komen om even in de tent je plaatje aan te vragen. Anita bijvoorbeeld, die staat hier zo al, zeg maar. Die wil dadelijk een plaat horen. Gaan we meteen even doen. A Good Heart, want dat heb ik wel voor ze. Hier is Ferkel Sharkey. I hear

0: Spreek ik die van jou?
1: Hartenbreken van de Emmer Heesters. Nou, Flitsschijf. Over ruim een uur, zeg maar, maak ik de nieuwe Flitsschijf bekend. Ik mag het nog niet eerder doen, zeg maar. Maar het hele team weet eigenlijk al welke de Flitsschijf is. Want daar heeft men massaal op gestemd. Nou, welke dat is, dus dan houden we dat nog even geheim. Blijf even lekker luisteren hier zo naar Vierland Radio. Je luistert naar Rob de Vaan, dat ben ik. Het programma heet Spitslicht. En we gaan nu luisteren naar Hathaway. What is

0: schrijven?
1: Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Zegt u zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Militairen van een EU-missie hebben in de Middellandse Zee een tanker geënterd die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Het schip was onderweg naar Istanbul en weigerde te reageren op een oproep van de Italiaanse marine. Daarop gingen militairen per helikopter aan boord. Ze controleren de registratie van het schip en onderzoeken of het Europese sancties heeft overtreden. Volgens Italië maakt de tanker deel uit van de vloot waarmee Rusland de economische sancties probeert te omzeilen. Ten westen van de Griekse hoofdstad Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. De toestellen waren een natuurbrand bij Psatta aan het blussen. Er zijn in Griekenland nu veel natuurbranden. Er is een grote reddingsactie op touw gezet om de bemanning van de toestellen te vinden. Het ziet er naar uit dat de inzittenden van één toestel gered zouden zijn, zo schrijft een plaatselijke krant. Andere media melden dat een van de inzittenden van de helikopters zwaar gewond geraakt is. Bij een aanval met een machete in de Brusselse gemeente Anderlecht is vanochtend één persoon gewond geraakt. Volgens de politie werd het slachtoffer kort voor 5 uur door meerdere mensen aangevallen die het slachtoffer probeerden te beroven. Daarbij raakte die persoon gewond, maar niet in levensgevaar. De Brusselse politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar de daders en ook naar getuigen en beelden van de aanval. En wielrenner Wout van Aert heeft de Ronde van Denemarken op zijn naam geschreven. De Belg stelde de eindzege veilig in de slotetappe, die werd gewonnen door de Deen Rasmus Pedersen. De massasprint werd overschaduwd door een grote valpartij zo'n 300 meter voor de finish, waardoor Van Aert niet kon meesprinten. Hij had eerder al de eerste 3 etappes gewonnen en hield in het eindklassement ruim voldoende voorsprong. Van Aert won de Ronde van Denemarken eerder ook al in 2018. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
3: Radio, verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging.

0: laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
2: Hallo, ik ben Yvonne en ik luister langs de Dommel naar Radio Rivierenland.

0: Ja, ik heb nu even wat verstandig gedaan. We hebben de playlist er eventjes bijgepakt. Rhythm is gonna get you. En zo hoorde je Glory Estefan samen met de Miami Sound Machine. Goedenavond, je luistert naar het laatste uurtje van Spitslicht voor deze zondagavond. Nog steeds vanuit de tuin hier op de Veldweg 31 in Hedel. Volgende week zitten we in Arendonk. En dat doen we dat vanaf 12 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. En dan zullen Roger en ik ook achter de présence geven. En dan kun je ons daar zo live zien, zeg maar. Dit durfden we van tevoren niet aan te kondigen, want we waren gewoon maar eventjes aan het testen. Nou, tot 7 uur is dit Spitslicht. Mijn naam is Rob de Vaan.
1: Tot 7 uur is dit Spitslicht.

Ja, ik heb ondertussen de playlist hier zo lekker voor me. Volgens mij zitten wij ook nu over de versterkers, hè? Ja, hartstikke leuk. Dancing in the Dark, dat is de plaat van Bruce Springsteen die we gaan draaien. En volgens mij is dat wel een favoriete plaatje van Henry, of niet? Dancing in the Dark van Bruce Springsteen. Ja, nou goed. Die gaan we speciaal voor jou draaien, want hij heeft zich behoorlijk ingezet voor alle technieken van vandaag. En de directeur, zeg maar, van Rivierenland Radio was niet al te makkelijk voor hem.

0: vrij krachtig. De ochtend begint al snel met volop zon. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden en loopt de temperatuur op naar zo'n 29 graden in het Waddengebied tot mogelijk 36 in het zuiden. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige wind uit het oosten. Morgenavond kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, mogelijk ook met harde windstoten, maar afkoelen doet het pas laat. Ook dinsdag krijgen we nog erg warm zomerweer, daarna daalt het kwik. Met name op dinsdag kunnen er nog een paar stevige onweersbuien vallen, maar verder blijft het aardig droog. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Wat een mooie plaat hoorde je today. When I'm going to make a living. Ik vind het hartstikke leuk, zeg maar. Ik hou wel best wel wat van wat romantische muziek. En als je ook van romantische muziek houdt, dan moet je vanavond even luisteren tussen 10 en 12 uur. Dan heb je Joep Gresjes met allerlei gedichten en alleen maar romantische muziek. En vanavond hebben we ook, even kijken, we hebben niet Memories, want Henry die staat hier, dus die zal vanavond geen Memories presenteren. Maar Kees, die is op dit moment onderweg naar de studio toe en die zat te luisteren en ze zegt van, hé jongens, het klinkt hartstikke goed. Dus die heb je dadelijk tussen 7 en 8 met Riverdance. En vervolgens hebben we nog tussen 8 en 10 uur Ad en Marcel Bouwman met de AMBTT. En nou ja, over AMBTT gesproken, die hebben daar een speciale top 100. Zeker de moeite waard om te luisteren. En of er de volgende plaat erin staat, ik weet het niet. Daft Punk hoor je met Get Lucky. Like the

0: Kenton Hoortje, dat is dan met de nieuwe single Animal. Hartstikke leuk om die te horen hier zo op Rivierenland Radio. Ik had ervoor gestemd om een flitsschijf te maken. Maar het hele team ging daar niet mee akkoord. Wat dan wel de nieuwe flitsschijf wordt, dat ga je straks horen. Om 7:15. En nu gaan we eerst op naar de headlines.
1: Zondag 9 augustus komt Rivierenland Radio naar Arendonk. Tussen 12:00 en 19:00 zijn we te vinden aan Brug 6. Op het gezellige terras van het koffiehuis. Kom een kijkje nemen achter de schermen. Maak kennis met het team van Rivierenland Radio. En geniet ondertussen van een heerlijk kopje koffie of iets anders lekkers.
2: We vinden het leuk om onze luisteraars en andere geïnteresseerden persoonlijk te ontmoeten. Kom gezellig langs en beleef een middag samen met Rivierenland Radio. We zien je graag op zondag 9 augustus in Arendonk. Vlak over de grens in België.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
11: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
12: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
13: Rivierenland Radio. Headlines.
14: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Militairen van een EU-missie hebben in de Middellandse Zee een tanker geënterd die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Het schip was onderweg naar Istanbul en weigerde te reageren op een oproep van de Italiaanse marine. Ten westen van de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. De toestellen waren een natuurbrand bij Psata aan het blussen. Bij een aanval met een machete in de Brusselse gemeente Anderlecht is vanochtend 1 persoon gewond geraakt. En wielrenner Wout van Aert heeft de Ronde van Denemarken op zijn naam geschreven. De Belg stelde de eindzege veilig in de slotetappe, die werd gewonnen door de Deen Rasmus Petersen. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
15: Hi, dit is Lisanne en ik luister langs de Pilsenloop een boek over naar Rivierenland Radio.

Spreek maar niet om mij. En dat is dan de single van de Isabelle A. Van de Isabelle A. Werd afgelopen week bekend dat zij borstkanker had. En dat zij voorlopig even niet meer zou optreden. En interviews en dergelijke geeft. En we wensen haar natuurlijk heel veel sterkte. En laten we hopen dat het gauw een stukje beter met haar gaat. I Wish It Would Rain Down. Dat is dan de single van Phil Collins die we nu voor je hebben. En zo gaan we weer terug in het verleden. Je luistert naar Rivierenland Radio vanaf de Veldweg hier in Hedel. Je bent van harte welkom om even in de tent te komen kijken.

0: Vierenland Radio Info.
1: Van 7 tot en met 13 september staat Vught en omgeving in het teken van een van de grootste sportevenementen ter wereld, de Solheim Cup. Op Bernardus Golf in Kromvoort, gemeente Vught, komen de beste vrouwelijke golfsters van Europa en de Verenigde Staten samen voor een unieke strijd tussen twee continenten. Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat Nederland gastland is van deze prestigieuze toernooi. De officiële Solheim Cup wedstrijden worden gespeeld van 11 tot en met 13 september. De dagen daarvoor, 7 en 8 september, vindt het Ping Junior Solheim Cup plaats. Waardoor een volledige golfweek ontstaat met topsport, entertainment en internationale aandacht. Nogmaals, van 7 tot en met 13 september, de Solheim Cup in Vught.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Op Rivierenland Radio hebben we ook regelmatig songfestivalplaatjes. Dit was er eentje uit 1975. En wel een heel bijzondere natuurlijk, want het was de winnaar uit 1975. En van de Nederlandse groep Teach In. Ja, normaal maak ik altijd grapjes over Roger, of die wel stand-by zit, zeg maar, voor de flitschijf. Maar hij zit naast me, dus ik kan hem er moeilijk voor de gek houden. Maar de flitschijf die gaan we nu wel voor je draaien. Het is de nieuwe single van Dasha.
1: Dit is de flitschijf van deze week.
2: Dasha met Memo.
3: I've been trying to open up your eyes. Mm-mm. I said it, but you don't get it.

Dat was hier dan de nieuwe flitschijf hier zo van de Rivierenland Radio. Je kunt hem de hele week horen hier zo. En volgende week zondag rond 6:15 maken we dan weer de nieuwe flitschijf bekend. En over flitschijven gesproken, we hebben nog een oude flitschijf voor je. Wauza met Loes.

0: Zon, zee, strand, korte rokjes.
1: Korte rokjes.
0: Strakke bikinis.
1: Strakke bikinis. Oh. En Rivierenland Radio.
2: Jennifer Lopers, dat is dan de laatste plaats, zeg maar, die ik zo'n beetje af kan kondigen. Ik heb misschien nog één plaats, maar de rest van de muziek wordt gedaan door Kees Veerman. Die is er dadelijk met Riverdance. Vervolgens Atze en Marcel Bouwman met de ANBT, de Zomer Top 100. En we hebben ook nog eens een keer Wachten op een Middernacht. Nee, dat was het oude programma. Sterrenwacht tot Middernacht van Joep Gersjes. Kortom, heel veel luisterplezier nog met Rivierenland Radio. Ik bedank je voor het luisteren. En ik ben er morgen weer met de vierde top 3. Wat mij betreft graag tot dan.

0: 9 augustus komt Rivierenland Radio naar Arendonk. Tussen 12 uur en 7 uur zijn we te vinden aan Brug 6... op het gezellige terras van het koffiehuis. Kom een kijkje nemen achter de schermen. Maak kennis met het team van Rivierenland Radio... en geniet ondertussen van een heerlijk kopje koffie of iets anders lekkers.
1: We vinden het leuk om onze luisteraars en andere geïnteresseerden... persoonlijk te ontmoeten. Kom gezellig langs en beleef een middag samen met Rivierenland Radio. We zien je graag op zondag 9 augustus in Arendonk... vlak over de grens in België.
2: Zegt u zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden... kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten? Dan zoekt u... onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70s tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Goedenavond. Dit is het nieuws van 7 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan... zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 4 politieagenten. De aanslag was bij een politiebureau tijdens een protest in het district Swat. Er raakten ook zeker 20 mensen gewond, van wie er enkele ernstig aan toe zijn. Nog niemand heeft de aanslag opgeëist. In de grensregio van Pakistan zijn dit jaar al honderden mensen omgekomen... door allerlei aanslagen van gewapende groeperingen. Militairen van een EU-missie hebben in de Middellandse Zee een tanker geënterd... die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Het schip was onderweg naar Istanbul en weigerde te reageren op een oproep van de Italiaanse marine. Daarop gingen militairen per helikopter aan boord. Ze controleren de registratie van het schip en onderzoeken of het Europese sancties heeft overtreden. Volgens Italië maakt de tanker deel uit van de vloot... waarmee Rusland de economische sancties probeert te omzeilen. Ten westen van de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. De toestellen waren een natuurbrand bij Psata aan het blussen. Er zijn in Griekenland nu veel natuurbranden. Er werd een grote reddingsactie op touw gezet om de bemanning van de toestellen te vinden. 2 inzittenden van 1 van de helikopters hebben het niet overleefd. De bemanning van het andere toestel is levend gevonden. En er zijn 5 kanonskogels uit de tijd van de Amerikaanse burgeroorlog... in de koffer gevonden van een passagier op een vliegveld in de staat Alabama... De munitie werd ontdekt tijdens een veiligheidscontrole en mocht niet mee aan boord, ook al was die onschadelijk. Uit nader onderzoek bleek dat de kogels waren gestolen uit het historische Fort Morgan. Volgens de politie had een minderjarige de kanonskogels stiekem in de koffer van zijn oma gestopt, die daar niets van wist. Ze zijn inmiddels teruggebracht naar het fort. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.

En we gaan er weer een lekkere Riverdance flow tegenaan gooien. Warm, dansbaar en vol herkenning. En zo begonnen we in de 70s met de Hughes Corporation uit 1974. En glijden zo door naar de early 80s. Zet hem lekker wat harder, want dit is weer Riverdance.

Summer's Always On My Mind. Uit 1987, lekkere synthesizer pop. En die Pet Shop Boys bleven natuurlijk lekker tijdloos. Dit is Hazel Dean. Lekkere 12-inch uitvoering. Searching, I Gotta Find A Man.

0: Ja, Shannon heeft het er al over. Let the music play. Dat doen we zeker. Maar eerst even dus aandacht voor reclame en de headlines. Tot zometeen.
1: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 4 politieagenten. Er raakten ook zeker 20 mensen gewond, van wie er enkele ernstig aan toe zijn. Militairen van een EU-missie hebben in de Middellandse Zee een tanker geënterd die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Het schip was onderweg naar Istanbul en weigerde te reageren op een oproep van de Italiaanse marine. Ten westen van de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. 2 inzittenden van 1 van de helikopters hebben het niet overleefd. De bemanning van het andere toestel is levend gevonden. En er zijn 5 kanonskogels uit de tijd van de Amerikaanse burgeroorlog in de koffer gevonden van een passagier op een vliegveld in de staat Alabama. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.

En zo starten we het tweede gedeelte van de Riverdance in het jaar 1998. De Ace of Base gaf meteen die frisse zomerse popdance vibe. Het was een cover van Bananarama uit de vervlogen jaren, zeg maar. En we kennen natuurlijk Ace of Base met natuurlijk al die nummers van Wellier. All That She Wants, Happy Nation en natuurlijk Don't Turn Around. We gaan verder met Sylvester. Do You Wanna Funk?

Ja, ze blijft toch wel lekker bezig. Deze Wickfield en Sexy Eyes uit 1995. Dan nu een echte floorfiller uit 1932. Snap. En hij blijft strak en herkenbaar.

Wist je dat er ooit onderzoek is gedaan naar welke dansnummers het meest afleiden in het verkeer? Verrassend genoeg stond Rhythm is a Dancer van Snap uit 1992 heel hoog in die lijst. Niet omdat het te hard is, maar omdat mensen automatisch gaan meebewegen, tikken op het stuur en zelfs sneller gaan rijden zonder dat ze dat doorhebben. Ritme doet precies wat de titel belooft, ook achter het stuur.

0: Ja, we sprongen even naar de Zero's Cascade uit 2005. Die bracht de moderne dancewarmte. Goed, wat dat betreft, ik ga het afsluiten hier zo met Riverdance. En ik zou zeggen, blijf luisteren naar Rivierenland Radio. Want we hebben zometeen nog veel meer muziek.
1: Rivierenland Radio.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: 24 uur per dag. Prettig gezelschap. Met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio. Via DAB+, internet en de app.
1: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
0: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken?
1: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
0: flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dori kunnen er elk seizoen een Pot voor Dori mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordori.com. Dat is Pot voor Dori met dubbel O.
3: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
4: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
5: Veronica blijft, als u dat wilt.
4: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek, met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
6: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was in de Borkumlift.
4: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
7: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
4: Bestel nu op veronica-anker-van-mijn-jeugd.nl.
8: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het dodental na de massale poging deze week van migranten om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72. Tienduizenden mensen probeerden vanuit Marokko om onduidelijke redenen tegelijk de grens over te steken, onder meer zwemmend via zee. Spanje zette extra militairen en politie in om de situatie onder controle te krijgen. Volgens Spaanse media is de rust aan de grens inmiddels grotendeels teruggekeerd, maar duizenden agenten en militairen blijven er voorlopig aanwezig. In het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Tijdens de bijeenkomst waren er toespraken, een minuut stilte en er werden bloemen gelegd voor de slachtoffers. Op 2 augustus 1944 werden in Auschwitz ruim 4000 Roma en Sinti in één dag vermoord. In heel Europa kwamen tijdens de Holocaust naar schatting 500.000 Roma en Sinti om het leven. 2 augustus is de officiële Europese herdenkingsdag. Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 4 politieagenten. De aanslag was bij een politiebureau tijdens een protest in het district Swat. Er raakten ook zeker 20 mensen gewond, van wie er enkele ernstig aan toe zijn. Nog niemand heeft de aanslag opgeëist. In de grensregio van Pakistan zijn dit jaar al honderden mensen omgekomen door allerlei aanslagen van gewapende groeperingen. En de Braziliaanse president Lula heeft zich officieel kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van oktober. De 80-jarige leider zei op een congres van zijn partij in São Paulo dat hij fit genoeg is voor een 4e ambtstermijn. Volgens de laatste peilingen gaat Lula aan kop. Zijn belangrijkste tegenstander is Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro. De eerste ronde van de verkiezingen in Brazilië is op 4 oktober. Als niemand een meerderheid haalt, volgt later die maand een tweede ronde. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hey, hallo, mijn naam is Erik Ruitenbos en ik woon hier langs de A. En daar luister ik altijd naar Rivierenland Radio.

0: misschien ook een keer een leuke uitzending. Gewoon Living in the Box. Allemaal plaatjes draaien waarvan de groep namens gelijk is aan de titel van de plaat. Living in the Box door Living in the Box. Hey,
1: die is leuk, hè?
0: Vrienden, welkom bij deze ANBTT zomereditie van de top 100. Ja, ja, zielig, hè? Ja, ik zit hier helemaal alleen. Marcel is lekker een weekje op vakantie. Maar hij is er wel bij natuurlijk, want hij heeft keurig het audioveldje, zoals dat netjes heet, ingeleverd. Allemaal nummers die hij leuk vond, zodat ik toch niet helemaal alleen ben. We begonnen met nummertje 57, zoals gezegd, uit 1987. Living in the Box. Nou, om het maar gelijk ook meteen gezellig te houden. Marcel, doe jij de volgende maar, toch?
2: Op nummer 56, daar vinden we First Class, zo heet het. Studioproject, kunnen we het wel noemen.
0: Ja, ja,
2: onder aanvoering van het duo John Carter en Jill Shakespeare. En zij wilden een Beach Boy-achtig liedje creëren om een lekker zomerse surfsfeer op je radio te kunnen hebben. Nou, dat is prima gelukt. Want de 56 in de ANBTT Zomer Top 100. In dit geval een MBTT-keuze. Beach Baby, zo heette het plaatje. En meer strand krijg ik er bijna niet in. Hier is First Class op nummer 56.
0: Nou, het is toch net een vidage zit, hè? Net

Someone, Somewhere in Summertime, Simple Minds. En ze hebben het opgenomen in een mobiele studio. En die stond toevallig in Schotland. In de Schotse hooglanden misschien wel. Prachtig uitzicht heb je daar natuurlijk. Ja, en dan kan ik me wel voorstellen dat je een beetje geïnspireerd wordt om zo'n lekkere plaat te maken. Wij willen ook wel eens met een mobiele studio in Schotland de AMBTT. Top 100 in de zomer doen, hè?

misschien iets voor volgend jaar. Dat is een goed idee, ja. Een leuk caravannetje, nog een weekje van tevoren er doorheen crossen. Ja. Ja, dat kun je wel aan ons overlaten natuurlijk. Top 100, dat was nummertje 54. Derhalve gaan we natuurlijk nu naar nummertje 53. En dat is weer één absolute favoriet van uw ondergetekende. Van de Boxer Rebellion. 2013 is het Diamonds.

Are You Angry With Me Now? Wel, nee. Welke plaat, Boxy Rebellion en zijn Diamonds. In de ABTT zomereditie, inderdaad, op nummertje 53. Gaan we over naar 52. Leuk, dat is een van mijn favorietjes. Is er eentje uit die ik zo leuk vond. 1965. En het is nog niet eens het origineel. Het origineel gaat veel verder terug in het begin jaren 60. Dat is van Robert James Byrd. En hij is beter bekend als Bobby Day. Die had de allereerste versie van het nummer wat nu gaat komen. Dave Clark, die coverde dat, die maakte er een beetje uptempo jaren 60 beatmuziek van. Ah, lekker. Hier is nummer 52, de Dave Clark 5. And over and over.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Verandaglasshop.nl, het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf, of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
4: Veronica blijft, als u dat wilt.
3: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in het prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
5: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was dan de Borkum Riff.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
6: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
3: Bestel nu op veronica-ankervanmijnjeugd.nl.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het dodental na de massale poging deze week van migranten om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72. In het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 4 politieagenten. Er raakten ook zeker 20 mensen gewond, van wie er enkele ernstig aan toe zijn. En de Johan Cruijffschaal, de eerste prijs in het betaald voetbal, is gewonnen door AZ. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg in Eindhoven landskampioen PSV met 0-4. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Calvin Harris en John Newman. Ik moet ineens zeggen, ja, heerlijke plaat. Hij staat hier ook Louis hard, dus moet het jingeltje eigenlijk draaien van Bouwman, kan het wat zachter. Maar ik moet ineens denken dat van, ik heb dit ook op zo'n sticky in de auto staan. En als dit voorbij komt, zit ik echt heel veel zo headbanging en dan staat hij keihard. En soms dan kijk ik opzij, sta je net stil bij een stoplicht en dan zie je echt mensen verdwaasd kijken van die oude gek. Goed zo, vrienden. Dit is de ANWTT zomereditie van de Top 100. Ja, ik voel me dan wel betrapt. Maar aan de andere kant denk ik zoiets van, kan mij te schelen. Ja, ik vind het gewoon lekkere muziek. De volgende ook trouwens vind ik helemaal werelds en zo. Iedereen vindt het ook een wereldplaat. De critici vonden het een beetje te veel lijken op Wham's hit uit 1984. Everything She Wants. Maar nou, laat ons maar gewoon schuiven natuurlijk, hè. Het is een ode aan de jaren 80 muziek met elektronische drums en de melanchische, melodieuze muziek. Nou, dan weten we allemaal toch wat er komt. Jij zeker toch, Leo?
1: De ANWTT, top 100, nummer 50.

Nou, wat dacht je zelf? Ik dacht het nog echt niet. En naarmate we hoger komen, gaat hij ook steeds harder hier. Ah, maar juist, ik heb altijd een paar reserve spiekertjes, zelfs nog een oude versterker klaarstaan. Versterker zal het misschien wel niet meer. Ja, joh, staat hij er al? 20 jaar. En die speakers zijn misschien ook een beetje vast voor dat, nou ja. Want af en toe moet het, hè, dat je het even lekker hard zit. Dan komen die konen zo los. Ja, anders gaat het maar vastzitten. Dat kunnen we natuurlijk niet hebben in de zomereditie van de AMB. TT. Ja, Marcel die schrijft zo meteen weer eventjes aan, hoor. Niet getreurd. Maar dit zijn allemaal plaatjes van ondergetekende. Dan dacht hij ook waarschijnlijk, heb ik niks mee. Ja, hij vindt ze allemaal wel leuk, maar... Ja, vakantie is vakantie, dus je moet het niet overdrijven natuurlijk. Oké, 50 hebben we net gehad natuurlijk.

0: Zou dus iets anders... Nee, ik kan me niet voorstellen, natuurlijk niet. Want dit is de AMBTT Top 100. Allemaal zomerplaatjes. Ah, kuddig net programma. Niets op aan te merken. 49, Inner Circle en Sweat. La la la la, longer. Als maar longer.
1: In de Marshall.
0: Oh, ja,
1: stond dit op nummer 1.
0: Ja, nee, dit stond niet er weer in, Marcel. Nee. Maar het is wel tijd, heb ik denken al die jingle er weer in. We komen gelijk, voordat ik het helemaal zou vergeten. Nee. Is een leuke plaat. Die werd bij Veronica Drive-In Show altijd gedraaid. Hij kwam uit België. Was dat niet de kusjesdans? Of, oh nee, dat is die La Bamba. Nee, maar dit was ook wel iets. Trouwens, wat zit ik nou te zwammen? Laat Marcel dat even lekker zelf doen, toch? Hey Marcel, ga je gang, joh.
2: De MBTT nummer 1 uit 1986 is een verhaal apart. Eigenlijk een plaat uit 1978.
0: Oh ja.
2: Van Belgische makelij Ene Lou de Prek. Deprijk?
0: Wie?
2: Ik denk Deprijk.
0: Oh, ja.
2: Altijd even opletten hoe je dat uitspreekt.
0: Ja.
2: Wilde iets Braziliaans maken nadat hij al succes had gehad. Ja, let op met het stiekem inzingen. Want hij krijgt geen credits voor. Van het punknummer C'est plein pour moi. Dezezelfde Lou de Prijk. Hoor je daar zingen op de hit van Plastic Bertrand uit 1977. Wilde die iets heel anders en alles in eigen hand hebben. Hij maakte een combinatie van allerhande Braziliaanse en Portugese klassiekers. In een mix, in een samba. Tegenwoordig was hij gewoon de DJ die dat aan elkaar mixte. Was toen vrij uniek. Hij noemde het de disco samba. Noemde zichzelf Two Man Sound. En pas in 1986 werd deze plaat in Nederland opnieuw uitgebracht. En een hele grote zomerhit. Ook de MBTT waagde zijn voetjes voorzichtig toen net met zijn puber
0: hoor
2: op de dansvloer. Dus nummer 1 in de MBTT.

0: echt, dan heb ik echt zoiets van those memories, those memories. Heerlijke plaat, Mars. Jouw ex nummer 1 hit uit 1986. De Two Man Sound en de Disco Samba. Ja, dan doen we die van mij de Mathé, maar achteraan voor we verder gaan met ANBTT. Top 100 zomereditie. Nou, dat is ook niet zo moeilijk. De band begon in 1979 onder de naam Force. Ze won in Zweden in eind 1979 onder de naam Europe Lucia Rock. Oh, een talent die echt voor bands. Okidokidok. Ze speelden daar de In the Future to Come en The King Will Return. Nou, kan mij dat dan schelen. Het gaat namelijk om de volgende aanbieding. Allemaal interessante informatie.
1: Ja,
0: kom op.
2: In Adje Bouwers top 10. In Adje Bouwers top 10 stond dit nummer 1.
0: Ze komen uit Upplands Husby. Kijk, dat is wel ontzettend interessant, hoor. Uit Zweden. Europe. ABTT nummer 1 dit. Ah, dat is wel een evergreen, hè. Hij past wel lekker in

are we leaving together here, the building, of wat dat betreft, vrienden. Mag ik niet horen, dat was de ex nummer 1 hit uit 1986. Eerst die van Marcel en daarna die van mij. Europe and the final countdown. Nou, dan wordt het hoogste tijd weer dat we ons gaan begeven natuurlijk naar de ABTT zomereditie. Ja, ja, ja. De volgende, dat is een prachtige plaat, al zeg ik het zelf. Nee, dat is geschreven door Rustig aan Bouw, Rustig aan. Ronnie Lane en Steve Marriott. Ja, daar weet je het al. Hè. Dan hebben we het over de Small Faces natuurlijk op nummertje 48. En is niet zomaar een plaatje. Die is mede tot stand gekomen door de medewerking van Glyn Johnson. En dat was een fabelachtige technicus. En die werkte in de Olympic Studios natuurlijk in Engeland. En hij verzon het effect wat eerder gebruikt werd door de Beatles trouwens. En dat heette phasing. Luister goed en huiver naar de Small Faces. Over

0: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
1: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
2: Veronica blijft, als u dat wilt.
1: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek, met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
3: En alles werd besloten tot aankoop van een schip, en het was dan de Borkum Riff.
1: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
4: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
1: Bestel nu op veronica-ankervanmijnjeugd.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. Een van de twee mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam vanochtend blijft langer vastzitten. De ander wordt vandaag vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zo meldt de politie. Op het monument waren onder meer de teksten Stop the Human Traffic en Time to Wake Up in het blauw geschreven. Ook was een blauwe doodskop aangebracht. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen werden opgepakt. Eén van hen blijft nog vast, de politie zei niet welke. Het dodental na de massale poging deze week van migranten om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72. Tienduizenden mensen probeerden vanuit Marokko om onduidelijke redenen tegelijk de grens over te steken, onder meer zwemmend via zee. Spanje zette extra militairen en politie in om de situatie onder controle te krijgen. Volgens Spaanse media is de rust aan de grens inmiddels grotendeels teruggekeerd, maar duizenden agenten en militairen blijven er voorlopig aanwezig. In het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Tijdens de bijeenkomst waren er toespraken, een minuut stilte en er werden bloemen gelegd voor de slachtoffers. Op 2 augustus 1944 werden in Auschwitz ruim 4000 Roma en Sinti in één dag vermoord. In heel Europa kwamen tijdens de Holocaust naar schatting 500.000 Roma en Sinti om het leven. 2 augustus is de officiële Europese herdenkingsdag. En de Johan Cruijffschaal, de eerste prijs in het betaald voetbal, is gewonnen door AZ. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg in Eindhoven landskampioen PSV met 0-4. Al na 8 minuten moest de thuisploeg verder met 10 man na een rode kaart voor Joey Veerman, die AZ-spits Max Meerdink onbedoeld en ongelukkig op het hoofd raakte. AZ pakte de Johan Cruijffschaal voor de tweede keer. Eerder was dat in 2009. PSV won hem al 15 keer. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hoi, ik ben Nadine Broeren en ik luister naar Rivierenland Radio in Wijchen.

0: de zomer. Ja, vrienden, we beginnen nou even gewoon eens een keertje anders. Ja, Marcel heeft zo zijn best gedaan en die komt zo weinig aan dat. Dus ik denk, ja, toch, in de opening, wat is het dan mooier dat hij weer het mooie verhaal gaat vertellen over de plaat waarmee we gaan beginnen op nummertje 46. Maar dat zal hij ook wel zelf even zeggen. Toch, Mars?
1: Uit New York, maar zeker met Latin invloeden. Mink DeVille op nummer 46.
0: Zie je wel.
1: En The Spanish Stroll. Geliefd bij mensen als Dylan en Bruce Springsteen bleef hij toch altijd Willy DeVille, die deze band leidde, underground. Maar met dit had hij in ieder geval in Europa een redelijk grote hit. Top 3 in Nederland zelfs. Mink DeVille en The Spanish Stroll.

0: Spanish Tull. And they are coming, Manita Bassist. That is Ruben Siguenza. Ruben Siguenza. En die sprak dat prachtige Spaanse tussenstukje. Waardoor dat natuurlijk wel ineens die hele zomerse klank kreeg. En daarom staat hij natuurlijk hier gedraaid. Of is hij gedraaid hier in de ANWTT zomereditie. Net zoals deze. Hé, daar is hij weer, Calvin Harris.
1: Are you drunk now?
0: Ik? Oh, een beetje.
1: Now judge what I'm doing.
0: Maar dronken van de muziek, hè? Hallo.

0: tijd gaat het gebeuren. Ja, in de ANBTT Top 100 zomereditie. Prachtige Calvin Harris featuring Sam Smith and The Promises.
1: Dit is de ANBTT Top 100. Summer.
0: Calvin Harris en Sam Smith. En Promises, die hadden we natuurlijk op nummertje 45. Wat lekker allemaal. Staat hier loeien. Ik zie ook allemaal witte vlaggen aan de overkant van de studio. De buren geven zich over. Nou ja, gaan wel een paar duimpjes omhoog. Dus dat zit allemaal wel snor. Zijn we toegekomen in deze ANBTT aan nummertje 44. En dan is het weer tijd voor Marcel Bouwman.
2: Ultieme zomerhit op nummer 44. Maar eigenlijk volkomen verkeerd begrepen. Want het liedje gaat over heel iets anders dan je zou denken. We hebben het hier over Rigueira en Vamos a la Playa. Wat klinkt er nou beter? Vamos, we gaan met z'n allen naar het strand toe. Spaanser dan dit wordt het niet. Nou ja, ten eerste was het bij het Italiaans. Daar ging het al mis. Maar zongen deze Spaanse regels. En eigenlijk gaat het liedje over de ondergang van de wereld. Ja, dat hoor je goed. De ondergang van de wereld. Want de hele clue is, we gaan naar het strand, de atoombommen gaan vallen en dan kunnen we net zo goed op het strand zien hoe we met z'n allen ten onder gaan. Ja, zo doemie had ik het destijds ook niet bedacht. Want iedereen zong dit vrolijk mee op het strand, in de kroeg, in de club in 1983. Overal in Europa op een nummer 1. En in Nederland dan natuurlijk stranden het op nummer 2. Maar een ultieme zomerhit met een donker randje. Hier is Rigueira.

0: Fly in deze AMBTT zomereditie van de Top 100. Nou, daar hadden we inderdaad. Mag ik een muziekje ding zo? Ja.
1: Dankjewel, regie.
0: Was een nummertje 44. Terwijl we gaan nu naar nummertje 43. En dat is Graham Candy en Alle Farben. En Alle Farben is natuurlijk een... Frans Zimmer. Uit Berlijn komt hij, een Duitse DJ. En die Zimmer die heeft sowieso prachtige muziek gemaakt. Moet je maar eens eventjes opzoeken. Dat is echt prachtige dingen heeft hij gemaakt. En die Graham Candy... Nou, dat is niet te geloven. Dat vertel ik zo.

mijn bereik is ook wel aardig. Maar ik zit met verbazing eventjes toch te lezen. Weet. Ik denk, wat kan ik wel vergeten. Dit is helemaal geen meisje die dit zingt. Nee, een jongetje. Nou, ja, wie had dat dan verwacht? Graham Candy, dat was de zanger. Ah, de volgende. Ja. Dat vind ik ook wel wat, hoor. Hey, dat is sowieso natuurlijk met ons favoriete gitaristje, Nile Rodgers en Bernard Edwards. Die hebben samen verantwoordelijk dit nummer geschreven en geproduceerd. Voor Sheila en B. Devotion. Hier staat gewoon Sheila B. Ze heet eigenlijk Sheila, maar daar is verwarring over. Het is een Devotion. Nee, het is Sheila B. en Devotion. En dan hebben we het natuurlijk over Spacer. Op nummertje 42.

0: De ANBTT is toch samengesteld door de luisteraars?
1: Nee hoor.
0: Dus alleen maar hun eigen smaak?
1: Zeker wel.
0: Maar dat is toch raar?
1: Nou en of?
0: Wat een mafkezen.

0: meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: U zoekt correcte en nette consumenten. Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
2: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
3: Rivierenland Radio. Headlines.
4: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Een van de twee mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam vanochtend blijft langer vastzitten. De ander wordt vandaag vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zo meldt de politie. Het dodental na de massale poging deze week van migranten om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72. In het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. En de Johan Cruijffschaal, de eerste prijs in het betaald voetbal, is gewonnen door AZ. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg in Eindhoven landskampioen PSV met 0-4. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Esposito. En Papa Chico. Chico Papa. Kan je ook zeggen.
1: Ja, was een leuke plaat.
0: Inderdaad. Briljant aangekondigd door Marcel Bouwman. Die even een weekje op vakantie is, maar toch de moeite heeft genomen om even toch wat aankondigingen te doen. Nou, dat waarderen we altijd. Hartelijk dank natuurlijk daarvoor. Zeker. Tony Esposito, ik hoorde dat plaatje nog toen ik in Spanje zelf was. Dat weet ik nog, de radio. En toen wist ik nog niet of ik hem leuk moest vinden. Maar ja, omdat het dan zomer is en lekker weer. En gezellige omstandigheden, een beetje drank erbij, een beetje eten lekker. Allemaal heel relaxed. Dan denk je, ja, wel een leuke vakantieplaat. Maar als ik hem nu zo terug hoor, dan ben niet die herinneringen. Die zijn fantastisch, maar de plaat zelf had ik liever een andere bij gekozen. Maar hij staat wel terecht in natuurlijk. En de volgende ook. Daar heb ik dan meer. Dat ik denk, ja, ja, een beetje meer happy van. Ja. Even weer open die verzerken. Hap ik het in met die zeilers. Wat een zomerplaat ook dit. Een voyage, voyage. Ah, je weet wel, zijn met een gekke kapsel.

0: Ik hoorde er bijna aanlopen. Ja, een beetje technisch. Eén speaker linkerkant. Ik denk, oeh, misschien staat hij toch wel iets.
1: Man, kan het wat zachter?
0: Nee. Nou, de volgende, daar haal ik altijd het intro vanaf. Dat wil ik jullie niet onthouden deze keer. Dan hebben we het over Texas. En in Engeland stond het zelfs nummer 5. Of was dat in Nederland? Oh nee, in Nederland 11 en in Engeland 5. Geweldig voor deze plaats.

0: Texas. Ja, weer met die tubular bells erin, hè. Geweldig. En de summer sun. Niet sun, sun. De zomerse zoon, zeg maar, natuurlijk, hè. Ah, Texas. Ze komen uit Glasgow. Hé, hey, weer Schotland. Dit is toch een beetje de rode draad van deze twee uurtjes ANBTT. Allemaal de zomer top 100. Oh, net als vorige uur, rammen we erin.
1: Deze heeft ooit nummer 1 gestaan in de ABTT.
0: In 1976 zijn we toegekomen en de eer is aan Gerard Ekdom.
2: Ja, we hebben nog een uur te gaan.
0: Ja, geen aangaan.
2: En een hoop going back in times vandaag. Alleen maar oude rotzooi vanaf vinyl. Het is Retro Radio op 192. En Ekdom is hier aangenaam. Het is een feestje. Vorig jaar ook al, jaar daarvoor ook al. Het is de derde keer al. Heerlijk. Zullen we even een beetje... Ja, dat heet tegenwoordig yardrock. Met een zeer populair woord. Yardrock.

0: luisteren naar The Boss Self. Boss Kex heet deze weer natuurlijk met een set. En de Dirty Lowdown, is dat toch fijn. Vermaak je een beetje af?
1: Ja, zeker. Ik vind het helemaal te gek.
0: Is het een mooie week?
1: Ja, heerlijk. Ah, heerlijke week. Alleen, ze zijn niet weer de Dutch Media Week. Nee, dat is eigenlijk wel een beetje jammer. Maar ja, je kan ook niet alles hebben in deze ANBTT zomereditie. Die hebben we al met al die prachtige platen. Want we gaan nu over naar de nummer 1 hit van Marcel Bouwman. En het zal mij benieuwen wat dat is.
2: De nummer 1 in de NBTT in 1976 was niet de hele moeilijke keuze. Overal ter wereld kwam de plaat op nummer 1 terecht. In Amerika, in Engeland en in Nederland. Elton John koos voor een duet. En in dit geval samen met de toen nog relatief onbekende zangeres Kiki Dee. En het heette Don't Go Breaking My Heart. Vele malen gecoverd. Nog altijd graag geziene gast op meezing, feestjes en karaokeavonden. Re-recordings zijn er geweest. En ook live nog steeds door Elton gespeeld. Als die heel, want dat doet hij niet vaak meer, af en toe nog live optreedt. Dus in de categorie Evergreen wereldhit. Elton John, Kiki Dee, Don't Go Breaking My Heart.
3: In Marcel Bouwman's top 10... staat dit op nummer 1.
1: Nou, als we toch aan het jingelen zijn.
4: Sunday, next. George Martin interview. Stan McLean with Elton John and Kiki Dee from 1470.

door Amy Winehouse gezongen, ja. Dat hou je dan niet tegen, hè? Featuring Mark Ronson natuurlijk, Valerie. Nummer 37.

Amy Winehouse. Het origineel is van de Zoetons. Ja. Ja, die kunnen we vergeten, want dit is natuurlijk Brilliant Valerie. En die stond in de ANWTT zomereditie op nummertje 37. Nu tijd voor nummer 36. En dat is iets speciaals. Sowieso is dat een verschrikkelijk goede plaat. Maar hij heeft het eigenlijk geschreven voor een vriendinnetje van, nou, misschien niet zijn beste vriend, maar wel een vriend. We hebben het natuurlijk over, ja, Eric Clapton. Hij noemde zichzelf trouwens Derek en de Domino's.

0: make it last.
1: De zomer komt uit je radio.
2: Dit is Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
5: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
6: Veronica blijft, als u dat wilt.
5: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in het prachtige boek, met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
7: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was in de Balkenbrief.
5: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
8: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
5: Bestel nu op veronica-ankervanmijnjeugd.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. Israël heeft zorgen geuit over het Amerikaanse plan om Hamas en andere gewapende groepen in Gaza te ontwapenen. Volgens de Israëlische regering zijn die bezwaren gedeeld met Washington. Het voorstel maakt deel uit van een groter plan waarin ook een geleidelijke terugtrekking van Israëlische troepen uit Gaza staat. Hamas heeft juist positief gereageerd op het plan. Binnen de Israëlische regering is er ook flinke kritiek. De uiterst rechtse minister Ben-Gvir noemt het akkoord voor Gaza onaanvaardbaar. Een van de twee mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam vanochtend blijft langer vastzitten. De ander wordt vandaag vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zo meldt de politie. Op het monument waren onder meer de teksten Stop the Human Traffic en Time to Wake Up in het blauw geschreven. Ook was een blauwe doodskop aangebracht. De 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen werden opgepakt. Eén van hen blijft nog vast, de politie zei niet welke. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En in Griekenland is een 26-jarige buitenlander aangehouden voor de dood van een 38-jarige Schotse vrouw van wie het lichaam vorige maand in een koffer werd gevonden in Athene. Volgens de politie zou de man het stoffelijk overschot hebben verplaatst naar een verlaten gebouw en toen de bankkaart van de vrouw hebben gebruikt. De verdachte is na onderzoek van camerabeelden opgespoord en wordt verdacht van doodslag, beroving en wapenbezit. De koffer werd op 18 juli gevonden nadat er een vreemde geur was ontdekt. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Best kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

Uw presentator Joep Gersjes wens u heel veel plezier bij dit programma. Gedichten kunnen gestuurd worden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Ik herhaal flessenpost@rivierenlandradio.nl. Alvast bedankt.

Een gedicht voor Hans van Dini. De titel voor mijn allerliefste. Ik hou zielsveel van jou en hoop dat het voor eeuwig mag zijn. Ik wil niemand anders meer in mijn hartje sluiten. Ik voel me nog nooit zo goed als bij iemand als bij jou. Nog nooit zal ik je gaan verlaten. Nooit wil ik rust vinden in de armen van een ander. En nooit zal ik een ander kussen zoals ik jou kus. Nooit kan iemand mijn liefde voor jou doen verdwijnen. En nooit kan iemand mijn hart dat leeft voor jou laten verkwijnen. Ik hou van jou met hart en ziel. Mijn liefde, trouw en geborgenheid geef ik jou. En die zijn voor altijd van jou. Ik hou van jou.

0: Gedicht van Karel voor Annie. Samen met jou. Samen zagen we hoe de zon achter de wolken verdween. Liggend in het gras, met uitzicht op de golven, kijkend hoe de maan langzaam verscheen. Ik was nerveus, maar jij stelde me gerust. Het uitzicht op het schitterende golvendek overspoelde mij met levenslust. Door het schemerlicht vervaagde je blik, maar aan de glinstering in je ogen kon ik zien dat je genoot, net als ik. Met jou leek het alsof ik zweefde, zoals in een niet waargebeurde droom. Maar toch was het alsof, in elke seconde die ik echt beleefde. Vol tederheid omhelsde je mij, wat me een golf van warmte bezorgde. Met jou voelde ik me veilig en zo ontzettend vrij. Meeuwen vlogen krijsend voorbij. Mijn blik volgde hen, terwijl ik jou hoorde zeggen: jij bent de ware voor mij.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Rivierenland Radio Headlines. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Israël heeft zorgen geuit over het Amerikaanse plan om Hamas en andere gewapende groepen in Gaza te ontwapenen. Hamas heeft juist positief gereageerd op het plan. Een van de twee mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam vanochtend blijft langer vastzitten. De ander wordt vandaag vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zo meldt de politie. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. En in Griekenland is een 26-jarige buitenlander aangehouden voor de dood van een 38-jarige Schotse vrouw van wie het lichaam vorige maand in een koffer werd gevonden in Athene. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio. In Alphen aan Kamp kun je Rivierenland Radio ontvangen.

Een gedicht van Sascha voor Jan. Het titel Romantische Herfst. Heerlijk die regen en die wind. Samen wandelen door het bos. Lekker je haren los, wetend dat er thuis warmte op je wacht. De open haard, de kaarsjes, de bank en dan nog die heerlijke kop chocola. Kaarsjes aan, tegen elkaar, warmte van de haard, je lichaam tegen de mijne. De ideale herfst.

volgende gedicht is van Peter voor Mia. De titel Dromen. Dromen, velen zo mooi, zo eerlijk en oprecht. Dromen van kinds af aan in de hoop ze te vervullen. Dromen die we deelden, al wisten we het niet van elkaar. Dromen waar jij voor ging, ik wat je kon waarmaken. Dromen die vervlogen leken te raken, je legde ze naast je neer. Dromen, je moet ze koesteren, ze zijn het waard vast te houden. Dromen die je weer mag dromen, als je wilt komen ze uit. Dromen die wij samen dromen, jouw droom is de mijne. Dromen, ik kan ze laten uitkomen. Mijn droom is de jouwe. Dromen, ze komen uit als we samen durven te dromen.

0: Zondag 9 augustus komt Rivierenland Radio naar Arendonk. Tussen 12 en 7 zijn we te vinden aan de brug 6... op het gezellige terras in het koffiehuis. Kom een kijkje nemen achter de schermen. Maak kennis met het team van Rivierenland Radio. En geniet ondertussen van een heerlijk kopje koffie of iets anders lekkers.
1: We vinden het leuk om onze luisteraars en andere geïnteresseerden personen te ontmoeten. Kom gezellig langs en beleef een middag samen met Rivierenland Radio. We zien je graag op zondag 9 augustus in Arendonk.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Goedenavond, dit is het nieuws van 11 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Israël heeft zorgen geuit over het Amerikaanse plan om Hamas en andere gewapende groepen in Gaza te ontwapenen. Volgens de Israëlische regering zijn die bezwaren gedeeld met Washington. Het voorstel maakt deel uit van een groter plan waarin ook een geleidelijke terugtrekking van Israëlische troepen uit Gaza staat. Hamas heeft juist positief gereageerd op het plan. Binnen de Israëlische regering is er ook flinke kritiek. De uiterst rechtse minister Ben-Gvir noemt het akkoord voor Gaza onaanvaardbaar. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De Zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En in Griekenland is een 26-jarige buitenlander aangehouden voor de dood van een 38-jarige Schotse vrouw van wie het lichaam vorige maand in een koffer werd gevonden in Athene. Volgens de politie zou de man het stoffelijk overschot hebben verplaatst naar een verlaten gebouw en toen de bankkaart van de vrouw hebben gebruikt. De verdachte is na onderzoek van camerabeelden opgespoord en wordt verdacht van doodslag, beroving en wapenbezit. De koffer werd op 18 juli gevonden nadat er een vreemde geur was ontdekt. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio. In Zaltbommel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

eerste gedicht heet De Nachten en is van André voor Indie. Mijn dagen worden langer en mijn nachten extra kort, omdat ik niet kan wachten tot het ochtend wordt. Ik, de nacht, is het eindelijk stil. En ik kan even zijn wie ik wil. Want ik wil niet gaan slapen, mijn dromen zijn zo eng. Ik zie steeds weer die handen, hoor steeds weer die stem. Niemand kan mij redden, deze nachtmerrie duurt al zo lang. Nee, ik wil liever slapen, want van dromen ben ik zo bang. Dus leid ik naar een raar leven, ik leef op weinig slaap. Maar beter als die dromen dus, dat is de reden dat ik soms gaap. Ook een gedicht stuur het naar flessenpost@rivierenland.nl.

gedicht van Pieter voor Vera. Het vogeltje en de stilte. Aan de rand van de stilte hoor ik een wonderlijk geluid. Ja, zelfs de stilte is hoorbaar als er een mooi vogeltje fluit. Het landt op de muur en trippelt en trappelt en zingt vol vuur. Zijn ditjes en datjes zo zuiver, zo puur. Plots is het beestje verdwenen. Heeft het genoeg verteld? En is er de muur van stilte weer, die me zo kwelt? Kom nog eens terug, beestje, en trippel en trappel. Kwibbel je ditjes en datjes. Toe, nog eens

Gedicht van Suzanne voor Freek. Titel: De Man. De liefde die zij heeft verdiend, kan hij haar niet geven in dit leven. Ergens in de nieuwe wildernis heeft zij het tedere libido-geheim aan de dieren teruggegeven. De duisternis heeft zijn ogen weemoedig gemaakt. Met een glimlach, in de stilte van zijn zwijgen. Tussen de wellustige spelonken van zijn innerlijk schrijven leest hij haar universele spiritualiteit. De man is als een boterbloem in de leeuw, beslonden door humane eenvoud, alleen met pure magie in bloei te krijgen.

0: inschrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio. Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Israël heeft zorgen geuit over het Amerikaanse plan om Hamas en andere gewapende groepen in Gaza te ontwapenen. Hamas heeft juist positief gereageerd op het plan. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. En in Griekenland is een 26-jarige buitenlander aangehouden voor de dood van een 38-jarige Schotse vrouw van wie het lichaam vorige maand in een koffer werd gevonden in Athene. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: In Goorlen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

een gedicht van Judith voor Harry. De titel: Dat ik van je hou. Ik voel iets. Ik voel een heel speciaal gevoel. Zo speciaal dat ik het met geen pen kan beschrijven. Geen woord kan het vertellen. Geen zin kan het uitleggen. Het is iets dieps van binnen, binnen in mijn hart. Het zegt iets. Het zegt iets over jou. Het zegt dat ik van je hou. Want binnen is het zo simpel. Het is zo makkelijk om te voelen wat ik voel. Maar toch moet ik het vertellen. Ik moet het kwijt. Ik moet het kwijt tegen jou. Ik moet het gewoon even zeggen dat ik van je hou. Het is moeilijk.

wordt heel rustig in mijn hoofd. Het is ineens of er niets anders bestaat. Dat er niks anders bestaat dan alleen jou. Misschien is het daarom wel dat ik van je hou. Nu zit ik hier te wachten op jou. Te wachten op jou totdat jij hetzelfde beseft. Tot het allemaal tot je doordringt. Tot je doorhebt wat ik voel voor jou. Tot je doorhebt dat ik aan je hou.

van Wim voor Tieneke. Met de titel Voor Altijd. Jij bent de ware voor mij. Voor eeuwig. En een paar dagen erbij. Voor altijd heb jij een plaatsje in mijn hart. Voor jou maak ik altijd een nieuwe start. Iedereen mag het weten. Dat jij het zeker niet kan vergeten. Ik schreeuw het niet over de daken. Maar ik ga er geen geheim meer van maken. De ware voor mij ben jij. Dat zeg ik zonder spijt. Voor eeuwig en altijd.

0: Volgende gedicht is van Kees Orbo. Het gedicht is betiteld Wat is mijn gevoel? Wat is mijn gevoel nou echt? Ik ben onzeker, is dat slecht? Ik hou van jou, dat weet je best. Maar naar jou heb je ook de rest. Mijn vrienden die ik niet meer zie, dat blijft maar in mijn koppie. Het doet pijn om me te moeten bewijzen en maar af te wachten tot je me zou prijzen. Ik dacht echt dat jij me de ware was, maar kwam erachter dat je een ander was. Ik vind het moeilijk om mijn stap te nemen, maar ik moet meer genieten, dat was mijn voornemen. Ik ben nog jong en ben een meid. Waarom is dit zo'n strijd? Waarom kunnen we geen lol maken met vrienden? Blijkbaar omdat jij vindt dat ik dat niet verdien. Vertrouwen is een belangrijk stuk, want alleen dan kan je gaan voor dat geluk. Helaas loopt het bij mij tot het eind. Mijn gevoel voor jou verdwijnt. Als je me wat vrijer zou laten, dan zou ik je nooit meer verlaten. Maar helaas, jou veranderen lukt niet meer. Want dan ben je jezelf niet en dat doet zeer. Geloof me als ik zeg dat ik je niet zomaar vergeet. Maar helemaal niet wat je met me deed. Heb heus wel een leuke tijd gehad met jou. Er komt een punt dat ik doorzet en dat is nou. Sorry, ik wil je geen pijn doen. Dus hier is mijn laatste afscheidszoen. Luisteraars, hartelijk dank voor het luisteren naar Sterrenwacht tot middernacht. Tot volgende week.
1: Zondag 9 augustus komt Rivierenland Radio naar Arendonk. Tussen 12 uur en 7 uur zijn we te vinden aan Brug 6... op het gezellige terras van het koffiehuis. Kom een kijkje nemen achter de schermen. Maak kennis met het team van Rivierenland Radio... en geniet ondertussen van een heerlijk kopje koffie of iets anders lekkers.
2: We vinden het leuk om onze luisteraars en andere geïnteresseerden... persoonlijk te ontmoeten. Kom gezellig langs en beleef een middag samen met Rivierenland Radio. We zien je graag op zondag 9 augustus in Arendonk... vlak over de grens in België.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
2: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
3: Goedenacht, dit is het nieuws van 12 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
5: Rivierenland Radio.
6: Rivierenland Radio.
7: In Oosterhout kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: 9 augustus komt Rivierenland Radio naar Arendonk. Tussen 12 uur en 7 uur zijn we te vinden aan Brug 6... op het gezellige terras van het koffiehuis. Kom een kijkje nemen achter de schermen. Maak kennis met het team van Rivierenland Radio... en geniet ondertussen van een heerlijk kopje koffie of iets anders lekkers.
1: We vinden het leuk om onze luisteraars en andere geïnteresseerden... persoonlijk te ontmoeten. Kom gezellig langs en beleef een middag samen met Rivierenland Radio. We zien je graag op zondag 9 augustus in Arendonk... vlak over de grens in België.

0: Zondag 9 augustus komt Rivierenland Radio naar Arendonk. Tussen 12 en 7 zijn we te vinden aan de brug 6... op het gezellige terras in het koffiehuis. Kom een kijkje nemen achter de schermen. Maak kennis met het team van Rivierenland Radio. En geniet ondertussen van een heerlijk kopje koffie of iets anders lekkers.
1: We vinden het leuk om onze luisteraars en andere geïnteresseerden persoonlijk te ontmoeten. Kom gezellig langs en beleef een middag samen met Rivierenland Radio. We zien je graag op zondag 9 augustus in Arendonk. Rivierenland.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Maashorst kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
1: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Waalre kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.